0: दो, दो दुनी चार,
1: अब तो हमको है तुमसे प्यार,
0: दो दिए थे, दो चौके आज,
1: कर लो याद तुम प्रेम का पार,
0: दो पंज दस, दो छक्के बारह,
1: चमक चमक तकदीर का तारा,
0: दो छक्के चौदह, दो छक्के सोलह,
1: मैं हूँ आज और तू है सोलह।
2: You are. Ujala Radio Headlines.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste twee levens door omvallende bomen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie 1 bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door shadi honen wel zijn wel door DJ A vermaais op Ujala Radio. 15 vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala,

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Westerse inlichtingendiensten waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of de tv-netwerken de antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.
3: You are.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

En kunt u ons telefonisch niet bereiken of moeilijk bereiken? Stuur dan gewoon een mailtje naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de koning. Op Coming Out Dag wappert voor het eerst ook een regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Westerse inlichtingendiensten waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heer, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer, Bojo en

0: Dit is Ujjal Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjal nog groter. Tujanito, Ujjal Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujjal Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujjal.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Stadsparkade. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

je hier Ujala Radio Sunolo. Welkom op deze zondagmiddag. Barisch hoor je. Auris barisch kan ons mee op zondag. Hambolide je kwa hapto abido. Auris hapto ham bi maile bole. Het is gewoon rotidag. Echt rotidag. Zometeen Sernandes ki samachar via Sunina Ujala Radio ki zri. Aur bi khashker. Met Robbie Makar ki zri abhi ham lan wale hai. Sernandes ki samachar. Dil hai sernami. De stand van Suriname.

Ja, dan moet hij wel draaien, het nummer. Want hij is in mijn Mazanarega. Dus we gaan gewoon verder met dit nummer. Tip, Barzabani, Peace, Kedder, Hoedjala Radio.

0: हर एक इतवार की तरह आज भी वही प्रोग्राम दिल है सनामी द सॉन्ग फ्रॉम सुरीनाम में लाया जा रहा है उजाला रेडियो के जरिए। अभी हम आपसे बताने वाले हैं कि कौन सी समाचार है और बात करने वाले हैं मैं तो रॉबी मक्का मध है स्टोरी ऑफ अकाउंसी एंड और ये खुद खुलासा है तो ओकर आवाज तो सुन चुके हैं। Goedemiddag allemaal, beste luisteraars van Luzala Radio. Ook vandaag kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in ons geliefde Suriname. Politieke spanning in de Nationale Assemblée, discussie over de invoer van rijst, nieuwe ontwikkeling in de olieindustrie en zorgen over verkeersveiligheid. Nou ja, Harikit Warkitra, ASB, misschien dat we daar iets over gaan vertellen. Maar ook positief nieuws, Coroni viert zijn 175-jarig bestaan en voorwaarts heeft de President's Cup gewonnen. En wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de gewone Surinamer? Daarover gaan we vandaag in gesprek met Robbie. Robbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Luisteraar Sadiko, namaskar. Goedemiddag.
0: Welkom terug in het regenachtige Nederland. Toen vakantie is er hele. We hebben jou gemist. Heel veel mensen hebben jou gemist. Toen vakantie, Gele, maar ik had verwacht dat je naar Suriname zou gaan. Maar ham dekli toe Japan mee komen te kijken.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, Suriname kan ik nog altijd gaan. Dus dat is gewoon oversteken voor mij. Ik heb een aantal keren dat gedaan. Maar af en toe is het ook goed om Azië te bezoeken. En ik heb 30 jaar geleden bij Lloyd heb ik gestudeerd in Japan. Veel mensen weten dat niet.
0: Oh ja?
1: Maar ik heb een band met Osaka. Ja, ja, ja. Kyoto Law Center en in Osaka. Hamar Parhai Bhailba, ik heb Foreign Direct Investment gestudeerd. En ik ben het land altijd dankbaar geweest. Ik heb zelf niet betaald. Japan heeft voor me betaald. Hamloke, ik word Horace Reunie Raha. Dus vandaar dat ik terug was gegaan naar Japan. En natuurlijk, als je zo ver bent, dan doe je wat vakantie erbij. Maar Jahi Halam Bolila van Japan Love in Tokyo. Je kent dat liedje van Mohammed Rafi.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch? Bekend nummer. Japan Love in Tokyo. Altijd Suriname rei. Suriname rei, Japan rei. Maar altijd het Deal He Sarnami. Dat gaat altijd zo
0: Sarnami, programma genaamd het Deal He Sarnami. De stand van Suriname. Toe appen van Jari Kaisemanele. En ik wil ook weten van jou. 30 jaar geleden was je in Japan. Wat is het verschil van 30 jaar geleden tussen 30 jaar geleden en nu van Japan? Tora, chorte roepen.
1: Tja, daar kom ik straks op terug. Eerst dit. Alle luisteraars die mij gemist hebben of die mij een berichtje hebben gestuurd, WhatsApp en noem maar op. Dhaniabad, dhaniabad, dhaniabad. De komende 10 weken ga ik niet op vakantie op zondagen. Dus daar ben ik standby om jullie te voorzien. En nu ook al, vandaag is eerste dag bij Lloyd van Nauratri. Sabiko, Shub Nauratri. Ook aan jou, alle collega's, iedereen die luistert. Shub Nauratri toegewenst. En terug te komen op je vraag. 30 jaar geleden, noem maar op. Kijk, ik ben al eerder geweest naar Thailand, Singapore, Indonesië, Maleisië, wagaira, wagaira, India meerdere malen. Maar Japan blijft toch Japan.
0: Yeah.
1: Na 30 jaar is er heel veel veranderd natuurlijk. Drukker geworden. Huh. Toerisme is veel groter geworden. De autobranche is veel sterker geworden. Toen ik daar was in Tokio, daar had je ook nog een aardbeving met 6 doden. Maar dat was niet in die kant van waar ik was. Dus klimatologische ontwikkelingen vinden ook plaats. Maar wat me bijgebleven is, Joyce hebben Japan missen mijn bolle, hè, is de ontwikkeling van de technologie. De yen als munteenheid is achteruit gegaan ten opzichte van dollar en ten opzichte van de euro. Maar het blijft een grote financial big bang. Dus heel veel ontwikkelingen op het gebied van de industrie, op het gebied van het maken van producten, het zorgen ervoor dat Japan niet achteruit gaat. Je weet, China is een grote mogendheid als het gaat om fabrikage. Dus ze horen erbij. Dus Chota roept me, Japan moet altijd zijn. Als mensen me vragen, geef me reisadvies van wie ben ik? India altijd jij, omdat India me, er hamloke sarnami ba, hamloke roti ba, hamloke dal ba, hamloke alu ba, hamloke pehchan ba. Maar als je moet kiezen tussen al die Chinese, Japanse en andere landen, dus Maleisië, Thailand, Singapore, Indonesië, China, noem maar op, dan zeg ik op stip Japan, omdat ze super beleefd zijn. Ze zijn ontzettend compliant. Ik ga je een voorbeeld geven. Japan is het enige land waar je bijna geen prullenbakken ziet. Niemand gooit vuil op de grond. Iedereen neemt het mee in een zak, in een tas. Zo netjes is Japan, grote gedeelte. En wat ontzettend interessant is, Hiroshima, een bezoek aan Hiroshima. We kennen het verhaal van de bommen van Tweede Wereldoorlog, 1945. Dus dat is een monument op zich. Maar Jai John dus met Halorela, Sarnam kena Bulaila Halong. Dus ik heb altijd met een schuins oog en met één oor altijd gevolgd wat er in Suriname gebeurt.
0: Het na reclame, toen ben ik in Japan, maar wel mooi dat je bent teruggeweest om het nog een keer mee te maken. Maar het heet inderdaad heel Japan. Maar nu even terug naar Suriname. Hè? Suriname, zijn naam is Jeertjits, hoe is zijn naam? En ik hoop dat je daar in Japan ook hebt gevolgd natuurlijk. Kies zijn naam, dit is mijn kaho. Hamar, Pahala Sawal, Robby, wat zegt het conflict tussen de VHP en DNA, voorzitter Adhin, over de manier waarop het parlement momenteel functioneert?
1: Ja, kijk, Adhin, wat ik ook vorige keren heb gezegd, hè, hij is een product van NDP en hij is een product van Keizerbele Bouterse Riffo. Dus hoe jij het naar mangen he, VHP ke help kunnen, in dit geval assembleelid Ramsukul, het lukt hem niet. Laat me de mensen vertellen dat Adhin eigenlijk ontzettend gekleurd is en tot nu toe als voorzitter heeft gefaald. Kijk, ik ga het niet opnemen voor andere voorzitters, maar Simons was ooit ook voorzitter van het parlement, 10 jaren lang. En ze heeft het veel beter gedaan. Dus ik heb niets tegen de NDP, ik kijk naar het stelsel. Simons, voorzitter van het parlement, ook al was ze streng, noem maar op, maar ze ging mensen niet muilkorven. Adhin meneke moe bankerwade. Adhin heeft het lid Ramsukul het woord niet gegeven omdat hij eventjes weg was van zijn plek. Maar het was ook niet zijn beurt. Er was een wetsontwerp dat behandeld moest worden en na 2 sprekers zou het lid Ramsukul van de VHP het woord voeren. Je hebt ik oppositiepartij apart ba VHP or toes op 16 partijen zijn coalitie met batte. Dat waren een oppositie, ke batia sunle toch? Dus, maar Adhin wilde repareren. Adhin zei van, oké, ik ga Ramsukul wederom het woord geven. Maar toen heeft coalitiegenoten, dus Cotino en al die mensen, Parmisser en zo, ingegrepen. En zei, nee Adhin, je bent buiten de orde, je moet hem geen woord geven. Dus, ik heb parlementair conflict tussen VHP en NDP. En Adhin was daarbij niet handig genoeg om VHP daarbij te faciliteren. Bij Lloyd, het was geen jugu-jugu, het was geen spanning. Het was een parlementaire incident. In tweede ronde of derde ronde komende weken gaat het lid Ramsukul wederom het woord krijgen. Maar laat me de Hindustanse Bhaiwas en Bahenias hier van in Nederland en daarbuiten ook dus goed vertellen. Kijk, Adhin bij Hindustani. Naam he Ashwin Adhin. Daar heb je Ramsukul. Ja, Ramsukul is een jongen van 40 jaar. Adhin is 44 jaar. En Ramsukul komt uit Klevia, Pandit Lokke Palwarba. Jai Jontje Saman Boliga, ki Ramsukul ki moet je het woord niet geven of wat dan ook. Chota manai, jonge mensen kunnen fouten maken.
0: Uiteraard.
1: Gulti maskerde en geef ze gewoon het woord. Want wat is het probleem om ze deze week het woord te geven en niet te geven en volgende week wel? Omdat je regels moet naleven. Nou, het ging in het belang van het behandelen van een ontwerpwet. Nogmaals, de ene keer kan het te maken hebben met onderwijs. De andere keer kan het te maken hebben met financiën. De andere keer kan het maken hebben met IMF. Maar parlementaire conflicten doen zich voor. En die spanning tussen VHP en NDP, met name Ashwin Adhin, gaat zich blijven voordoen. Dus Bhaiya Ashwin Adhin, Thora se asat kan, Jagannath Lakshman ke baat sunie, want die is 50 jaar lid geweest van het parlement. Thora se Ram Sarju ke ervaring bhi sunie, want Ram Sarju was, dacht ik gisteren, 91 jaartjes jong geworden. Hij is nog in Suriname en springlevend. Thora se Simons ke baat sunie. Thora se Sikie ke se Marinus Beker is maar als voorzitter om een paar te noemen van Deo Sharman en noem maar op. En ga mensen niet muilkorven, want je doet mensen niet, daarmee te goed. Nee. Dus het is een incident geweest en het parlement maakt veel fouten en ze komen slecht in het nieuws terwijl ze wetten moeten behandelen. Dus Adin moet de bindende factor zijn en leren van dat je verbindingen moet maken. Dus ik hoop dat Ashwin Adin na Nauraten toch wel de draad veel beter gaat oppakken.
0: Nou, Autorasibibibatsunli, Robby Makake. Dan gaan we even naar Reisstory. Reiske Barimekutje Haltjil Hega. Waarom is de invoer van 385 ton rijst zo omstreden en wie draagt uiteindelijk de economische gevolgen daarvan? Kan je daar iets duidelijkheid in geven?
1: Zeker, zeker. Dus pahla baat hai ki ek jhagda baat tussen reisondernemer Ramadin en minister Basron van Economische Zaken. Ramadin is een grote rijstimporteur, exporteur, producent, Nikeri Keba. Grote familie Ramadin, ze hebben ook bedrijven hier in Holland mee, Leidschendam mee, wagera, wagera. En als je rijst importeert bij Lloyd, dan moet hij dus vergunningplichtig zijn. Je moet vergunning hebben van economische zaken, je moet vergunning hebben van invoer, uitvoer, de visumcontrole, je moet vergunning hebben van de douane, die gewoon in klaarde regelkerdis. Maar Ramadin had die vergunning niet. En Ramadin heeft het ingevoerd via die inklaarder en daarna is hij die vergunning gaan aanvragen. Waarschijnlijk heeft hij dat vaker gedaan. Of gebeurt het vaker in Suriname. Hoi sakee. Toen zo tje tje kamtiba en er is dus een beetje geld nodig. Of er is wat nodig. De business moet draaien. Dan ga je rijst importeren. Dus heeft hij rijst geïmporteerd. En ervoor gezorgd van, dus dat die rijst eigenlijk op de haven was. En toen kwamen de poppen aan het dansen.
0: Maar
1: en dat betekent hij heeft die vergunning.
0: Kase rijst wel importeren. Wat bedoel zijn naam het op? Nee, rijst.
1: Maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende. Suriname met doe ik component. Ik heb Nikeri banawe chaur, rijst, of ik importba. Het is precies als kip. Het is een agrarische sector. Het is nooit voldoende. Je moet altijd importeren, aanvullend, om een aantal dingen te gaan doen. Noem maar op. Kijk, Ramadin heeft verschillende havenfaciliteiten ook in Suriname. En wat ik ook zei van... onderweg richting het krijgen van die vergunning is er een rechtszaak geweest. En advocaten van Ramadin en advocaten van de overheid hebben tegenover elkaar gestaan. En wat heb je nodig? Je hebt fytosanitaire regels die je in acht moet nemen. Ook maar gewoon veiligheid. Yeah. Je moet vertellen, ki chauroa, rijstkorrels, laten we zeggen, niet aan bederf onderhevig is, om een groen naba, om een schimmels naba, noem maar op. Je moet gewoon ervoor zorgen dat je schone, consumeerbare rijst van hoogwaardig kwaliteit kan binnenbrengen. Dus de ene keer ga je invoeren van verschillende landen. Amerika mag het ook zijn. Je kan van alle overige landen binnenhalen. Je kan van Brazilië binnenhalen, noem maar op. Maar lang verhaal kort, die kort geding is ingetrokken door Ramadin. Betekent van dat die vergunning misschien alsnog aangevraagd gaat worden. Anders zou die rechter gaan vonnissen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die staat heeft gewonnen. Maar die rechtszaak heeft niet geleid tot een uitspraak. Maar het heeft wel gezorgd voor Jugu Jugu. Omdat je ervoor zorgt dat zo'n importeur met personeel, et cetera, laten we zeggen, in problemen kan komen. Want ook er business nadraai, hoi, noem maar op. Dus je kan zeggen van... heeft die inklaarder een foutje gemaakt nu door niet die documenten aan te vragen, noem maar op. Je kan ook zeggen van, zorg ervoor dat je altijd op tijd de vergunningen aanvraagt, noem maar op. En je vroeg van, ja, van welk land kwam die reis? Die reis kwam uit Guyana. Het is niet ver, maar Ramadin heeft ook een bedrijf vandaar. En ook al is het Caribisch gebied, je bent een fytosanitair certificaat verschuldigd, dus... Suriname, Guyana. Guyana is een ander land binnen CARICOM en Suriname nogmaals. Dus ook deze abolle, wat die kwestie van Ashwin Adin, die moet altijd naar UR luisteren. Ook geldt voor de ondernemer, ook voor minister Basron, ook voor de inklaarder. Zorg ervoor dat je een grote vergadering houdt. Roep die reissector bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen zich houdt aan die wettelijke regelingen En zeg aan die mensen proactief. Je hebt toe geldtikkerle, maar dit pas vergunning naar hij. Fytosanitair vergunning naar hij. Dan hoeven we niet naar de rechter te gaan. Gewoon gerusie maken. We zorgen ervoor dat je het achteraf kan krijgen. Want geldtie hoor je misschien met de boete erbij. Maar we gaan niet zoveel heisa hebben. En ondernemers, als jullie luisteren hier in Nederland. Ik weet dat er veel Nikeri mensen hier zijn. Vrienden van Nikeri. Vereniging van Nikeri. Stichting Nikeri. Pariwarjon Utrecht, noem maar op. Zeggen jullie aan jullie reisvrienden, aan jullie familieleden, familie Ramadin, familie Djibout, familie Wagera Wagera, grote families die in de reissector zitten, familie Bisesser, dat die mensen ook een beetje kunnen leren van Nederland, dat ze een klein beetje naar Ujala kunnen luisteren en dat ze dus ervoor moeten zorgen dat ze aan die voorschriften moeten houden, zodat die reis niet op de negatieve lijst terechtkomt. En dat is een stukje lesson learned. Holland kan Suriname een klein beetje bijbrengen, ook op het gebied van ondernemerschap. Dus familie Ramadin, familie Basron en al de overige mensen, staat en bedrijfsleven, zorgen jullie ervoor dat jullie geen jugu-jugu hebben en geen spanningen creëren. En de volgende keer mag dit niet gebeuren.
0: En zorgen deze jugu-jugu, deze kwestie, ook de handelsrelatie tussen Suriname en Guyana onder druk of niet?
1: Jawel. Het gaat altijd onder druk blijven. Maar is het gezonde spanning of geen gezonde spanning? Je hebt altijd overleg. De grootste druk tussen Suriname en Guyana, Bailoit, is Tigri. Ja, dat is dus het grondgebied die Wahape Kontjiba. Tweede grootste jugu-jugu spanningen tussen Guyana en Suriname is de visserijsector. De mensen weten dat van noem maar op. Er wordt vis gevangen op territoriale wateren, quarantaine en noem maar op. Van wie is het? Er zitten trawlers daar. Ik ben niet alleen naar Japan geweest, ik ben ook op vakantie in Zuid-Korea geweest. En Japan met bijvoorbeeld het bedrijf Suyavi, Suriname Japan Fisheries. Dus daar zie je die grote garnalen van Suriname, ook in Japan. Maar Korea heeft ook banden met Suriname. Korea heeft officieel een ambassade, noem maar op. En er wordt ook vis gevangen door trawlers, die grote Chinese visserijbedrijven, vissersboten, die dus geavanceerd zijn om op de Surinaamse territoriale wateren, die rivieren, die dingen te doen. Dus om het een beetje plat te slaan, Suriname, Guyana, Doigo Dosba, Doigo Moy Desba, is een heel leuke ontwikkeling. Guyana heeft 30% economische groei, maar die derde jugu-jugu spanning gaat komen waarschijnlijk op het gebied van olie en gas. Je noemde dat in die ontwikkeling. En ook al die mensen die ik hier wil adiëren, die ik hier wil vertellen. De spanning en het nieuws tussen Suriname en Guyana is niet alleen Suriname en Guyana. Het is Suriname en CARICOM. Als u dus naar Suriname gaat en u gaat met uw visum, sorry, geen visum, met uw PSA-kaart richting Suriname, daar heeft hij toegang tot alle CARICOM-landen. U kunt naar Trinidad gaan, u kunt naar Guyana gaan, u kunt naar Saint Vincent gaan, u kunt naar Barbados gaan. Als u gaat cruisen vanuit Amerika richting Suriname en u bent in Barbados en dat soort landen, dan bent u ook dicht bij Suriname. Dus het is een prachtige verbinding los van Frans-Guyana. Maar reissector, de constructie van olie en gas, Tigri, maar ook alle overige zaken die te maken hebben met bedrijven die in Suriname zijn, die moeten gezamenlijk optreden. En daarom hoop ik ook dat relatie Nederland-Suriname goed gaat blijven. Maar relatie Suriname-Guyana moet nog beter worden. Want het gaat beter met de economie van Guyana dan met die van Suriname. Laat me direct erbij vertellen, Bailoit. Suriname krijgt een hotel, nieuw hotel, Holiday Inn. Ze hebben de eerste ceremoniële opening al een beetje verricht. En binnen 2 tot 4 jaar moet Holiday Inn als hotel daar gaan verrijzen. Maar Guyana heeft Marriott al. Suriname heeft, Guyana heeft grote hotels al. Guyana heeft highways al. Guyana heeft die flyovers al. Maar Suriname houdt daar achteraan en het is 10 jaren achteruit. Nee, het is niet zo. Suriname heeft koep gekend van Bouterse, heeft dus dingen meegemaakt op het gebied van 8 december doden. En Suriname heb je die grondwet vaker buiten werking gezet. Suriname heeft een hogere brain drain, manager Chorke Jahe. Maar Guyana met Engeland en met Amerika ontwikkelen ze het veel beter.
0: Nou, grootschalige landbouw bij Witegron, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Witegron, roept vragen op. Er zijn plannen voor landbouwontwikkeling op 34 30.000 hectare met een gemelde investering van 78 miljoen Amerikaanse dollars. Politieke en milieuorganisatie plaatsen kritische kanttekeningen bij de plannen. Wat levert het land concreet op als buitenlandse investeerders grote stukken landbouwgrond willen ontwikkelen, Robbie?
1: Heel veel. Kijk, Suriname gaat het niet kunnen doen, bij Lloyd. En Wita Grong, je spreekt het goed uit. Praktijk met z'n man willen Wita, maar in de volksmond wordt genoemd Bita Grong van Bita Wiri. Bita Grong. Dus, maar al die sectoren zijn Bita. Dat wil zeggen, het is zuur, het ontwikkelt zich niet. Het is een dorp in district Sipaliwini, Kopaname Rivierkanti, dus boven Kopaname, richting dus Jabkoroni. Waar heb ik ook Gramangba, waar heb ik Quinti Maronsra, 10 oktober, gisteren was Dag der Marons. En dan ga je met elkaar hernoemen. Precies. Dus Suriname is vrije dag. Dan gaan ze naar Palmentuin, dan gaan ze die dingen noem maar op. Maar in het Sanantonga Surinaamse, met Wita Grong, is een bolle, hè? Wita Grong, land van mijn voorouders. Ook er met lukba van dat het 1975, 1976, rond die tijd, een ego brug gehad tussen Suriname, Oost-West verbinding, Paramaribo, Apura. Maar wat je nu krijgt, dat noem je zo van, we hebben een gezondheidscentrum, Ailba. Je hebt waterzuiveringssysteem nu voor de lokale drinkwatervoorziening. Je hebt de toerisme situatie. Misschien heb je al gehoord van die woorden of die plekken als rallyvallen, toegangspoorten, dingen, noem maar op. Maar kortom, 1987, met een binnenlandse oorlog, Ailba, spanning, Ailba, jugu, dan krijg je een aantal dingen. Maar nu, Wita Grong, met z'n mannen, buitenlandse investeerders, ook om die dingen te krijgen. Die Mennonieten, waarover we het vorige keer hadden, die hebben ook belangstelling ervoor. Maar Wita Grong is een vergeten dorp met veel gemiste kansen. En het is eigenlijk een plekje waar er dus heel veel toeristen ook naartoe gaan. Waarbij we kunnen zeggen, niet alleen Marons erbij zitten, maar Javanen en inheemse. Dus je gaat een aantal mensen daar zien. En ja, geef het aan die buitenlandse investeerders, is mijn devies, samen met een Surinaams bedrijf. Dus advies waba, die Suriname ke pas technologie naba, agrarische sector naba, machine naba, kennis naba, certificaten otna naba, heiga, LVV me, maar jugu ba. Maar de inheemse hebben die dingen niet. Dus wil je het ontwikkelen, doe dat met de Surinaamse vlag, bij wijze van spreken. Zorg ervoor dat Wita Grong een village guide wordt, dus toeristisch wordt. En zorg ervoor dat Kopaname, rivier Kopaname, noem maar op, samen met Central Suriname Nature Reservation, bij wijze van spreken, groter wordt. En het is goed om grondgebieden te blijven onderzoeken, samen met de buitenlanders, om te gaan kijken van, wat kunnen we? Maar nogmaals, los van de bewoners daar, er is potentie op het gebied van agrarische sector, zeker het planten ervan. Er zijn voorzieningen daar. Goede uitvalsbasis richting Koroni. En Koroni is 175 jaar geworden, dat heb je ook al gezegd. Toegangspoort tot watervallen en stroomversnellingen richting Apura, Nikerikan. En het heeft een enorme geschiedenis. Dus Amatse Sotila, ki Wita Grong, Narhe Wita Grong, Ornahoi Wita Grong. En in 80, nou raten noem maar op, Tjali Sapkoike Bole, ki dat alle mensen naar Suriname moeten gaan, zodat het een mooie Sita Grong is. Sita van Raam en Sita, zodat wij als Raam en Sita ervoor kunnen zorgen dat Bita verder ontwikkeld wordt als een mooie Sita.
0: Nou, een mooi bruggetje. Robbie, heeft de herdenking van de dag der Marons ook geleid tot concrete toezeggingen voor het binnenland?
1: Nee, niet als zodanig. Simons heeft het gehad over eenheid. Simons heeft het gehad over saamhorigheid. Maar Simons Janeheki, we moeten grondrechten vraagstuk oplossen voor Suriname. We moeten dus een aantal dingen doen. En wat ik ook altijd blijf zeggen, heb hij Lloyd. Ja. Kijk, wat is Suriname in de praktijk? Vooral september en oktober. Dus wat moet Simons zeggen deze maanden? Kijk, september, oktober, ba. Wat ik vorige keer ook zei voor mijn vakantie. School tjaike koeleke. Dat school je koelel. Maar les lokaal naba. Bijna 75 lokalen per district zijn niet geopen. Klaswana moira. Te kamari nara. Te pani nara. Te bord nara. Te plikkie hota. Te juffrouw nail op tijd ze. Noem maar op. Dus wat ga je zeggen in het kader van. En vooral die Marons hebben het gevoeld. Want Koroni me, Sipaliwini me, Marowijne me. School je na moise koelel. Dus Simons staat achter. Sterker nog, Simons, Geul Buitenland, Geul Gume, Galerijkse Karre en ze is teruggekeerd. En voor de vakantie had ik gezegd, Simon, ze gaat daar naartoe. En ze gaat naar Cuba, ze gaat naar Amerika, ze gaat naar New York. Maar ze heeft concreet niets meegenomen. Dus val ik wat teleurgesteld. Maar. Maar laat me de mensen vertellen. Die Suriname met september, oktober, over het algemeen, grote droge tijd, dus Juraba. Dus gisteren dag der inheemse, konden mensen uitgaan. Beetje regen. Maar over het algemeen, voor de mensen, de stand van Suriname, de tussenstand van Suriname, elke dag rond september, oktober, temperatuur 34, 35 graden. Raadke 23, 24 graden. September, oktober, de droogste maanden van het jaar. Oktober gemiddeld ongeveer 47 mm aan neerslag. Verspreid over Gyara Roche. Zon en alles wat te maken heeft met Gham rond de 9. Met andere woorden, goede zonbescherming. Je barabadje Ghamke het warba. Gyarabadje, je zei kijk, vandaag bij ons 2 uur Suriname ongeveer 9 uur. Dat gaan we wat tjare. Je zei hem lukke luister dichtheid tjare rond 1 uur of 1 en 2. De Suriname kijk, gaan we die tjare. Mensen gaan naar de Surinaamse markt. Quarta markt, ze manja he loid. Ze manja he malaike bajar nu maar op. Maar, laat me de mensen vertellen, het waarke. Wanneer wij het nieuws presenteren, dat ze naam kunnen wisselen. Dat ze een tayari krijgen om naar die districten te gaan, naar binnenland te gaan, naar eventueel de jungle te gaan, natuur op te zoeken, stad en cultuur. Kooi je het Palmentuin, kooi je het Kamerwijnrivier, kooi je het Dolfijnspot krijgen. Dus Kalyara Jura, midden in de maand, letterlijk de maand bij 3. Suriname is een mooi woord, maar toch? Ze willen amaskeer.
0: Yeah.
1: Amaskeer betekent amanamoni.
0: Ja. Yeah.
1: En 10e van de maand, demaskeer over demaskeer. Het algemeen. Ja. Ammonie no de. Maar 24, 25 precies, 24, eind van de maand, de askeer hij komt minder, dat de demaskeer de maitroa heer.
0: Ja.
1: De paiswa awe. En sabi, dat wanneer paiswa saman awe. Dus nogmaals, er is warmte, maar veel reisopties richting Suriname, met KLM, met TUI, et cetera. En het is interessant. Dus het wachten is na Nauraten, na die 9 dagen, op weg naar Diwali.
0: Diwali, ja.
1: Op zondag 8 november. Dan worden voorbereidingen getroffen. Dus men is uit Harsafakarehe vanaf vandaag. Vooral de Hindoestaanse gemeenschap. En ze men dieren opbouwen kregen richting november. Dan ga ik de mensen veel meer vertellen. Maar het heeft geen geweldige speeches geleid. Geen dingen behalve bezinning, saamhorigheid, solidariteit. Maar ik heb benadrukt, Suriname is een heerlijk land om te vertoeven. Suriname is geen negatief land. Er komen veel negatieve dingen in nieuws. En bij Lloyd, sta me even toe om het kort even aan te geven. Toe bolle, hè. Zondag is een rotidag.
0: Ja.
1: Je mag het ook zo roti noemen. Hem zullen niet, Martijn. Hem zijn niet Japan met Zuid-Korea, maar hem zullen niet. Maar Suriname is op het waarke. Ze moeten start krijgen met die discussie. Die kon roti banawa gooi. En dan starten ze met die dal bhari wala roti gooi. Jesse ze man bole India met dal puri. Ze man wan bole dal bhari.
0: Yeah.
1: Roti gevuld met gemalen, gekruide gele erten. Maar alu bhari, sada roti, dus dat is sekwa roti. Paratha, die ene die je slaat toch, gelaagde gebakken roti.
0: Yeah.
1: Met boter of ghee ertussen.
0: Yeah.
1: Maar dat je India manier eet, usap chapati banawa hai. Met Indiase volkoren pannenkoek.
0: Yeah.
1: Maar heb je die naan, heb je ook. Dus noem maar op, maar de meest geweldige roti op die zondag is die klassieke Surinaamse roti. Het maakt niet uit of het sekwa is, of het alu roti is, of kele erte is. Suriname ke manai jab 10 roti banawe hai, ta 5 go ba alu bhadi, aur 5 go ba met erte, dal bhadi. En dat zetten ze daarbij gekookte aardappelen, kousenband en meestal harde kip. Of masala curry noem maar op. Maar ik zei nou raten maar dat kip op je baren met nabolo gekoet. Maar alu bhadi vegetarisch. En op straat krijg je roti rol en vegetarische roti. Dat is er namba. En marons doen mee met die roti dingen. Bij al die verschillende grote roti shops die Suriname kent.
0: Ja, nee, ja. Dus je toen bolleg, hè. Roti ake baren met. Dan man krijg je ook roti kijken. Maar ja, goed, oké. Okay. Je had even...
1: Ik heb een eindelijk, Lloyd. Ik heb een borra sana.
0: Ja, we proberen het. Ik heb een banaan. Ik had in Robby. Dus het gaat me wel... lukken. Okay. Je had heel even kort aangestipt over die plaatsing van die leerlingen en tekort aan klaslokalen. Die problemen, waarom blijft dit probleem bestaan daar in Suriname? Hoe kan het? Is het niet goed georganiseerd? Hoe kan dit?
1: Managementprobleem. Los van het geldprobleem zou erop lijken dat je een geldprobleem hebt. Paisa na je aannemers gebruiken om dit te doen, et cetera. Maar het is flauwekul. Het heeft te maken met minister Dirk Curry van Onderwijs. Hij heeft de leiding. Hij moet ervoor zorgen dat eind september alle werkzaamheden klaar zijn. Ook er met een aantal leerlingen en aantal leslokalen moeten matchen. Je hebt vier dingen nodig bij Lloyd. Ik ben schooldraaier in Holland met Biba. Eerste is locatie. Die leerlingen waar je zijn kan. Dusra is leerkrachten. Zodat je legitiem onderwijs hebt. Geen illegaal onderwijs. Derde is schoolmateriaal. Welke boeken ga je gebruiken? Welke literatuur ga je gebruiken? Etcetera, zodat je combinatie hebt. En vierde is het meest belangrijkste. Wettelijke toestemming dat een ministerie van Onderwijs gaat inspecteren, anders krijg je free fall all. Maar Hamboli 75 lokalen zijn tekort, maar met ICT erbij kom je op ongeveer 150 lokalen. ICT, die dingen die te maken hebben met automatisering en computer, noem maar op. Want we hebben opdrachten van AWH. Dus geplande bouw en lokale tekort heeft Curry niet kunnen wegwerken.

0: sorry, dus Johnson toch die verkiezing verloren. Minister Ori dus heeft een gele kaart gekregen en hij moest het ontgelden en hij is vertrokken. En daarvoor had je andere ministers van VAP. Maar Curry is gekomen na anderhalf jaar. Genoeg paisara. Maar het werk is nog niet af. Nu heeft Curry gezegd, we gaan nu weer werken. En eind december gaan we ervoor zorgen dat van die 150 lokalen 93 gebouwd zullen worden. En ze zullen proberen om voortgangsoverzichten met de Nationale Assemblee te bespreken. Maar ja, DNA heeft weer gevraagd aan, kemen elke week de stand van zaken, zoals wij doen, de stand van Suriname. Ja. Kemen de stand van onderwijs. Dus hamelijke oproep, mijn oproep ook aan Suriname, als jullie luisteren, als de deskundigen van die politieke partijen hier luisteren, geef wekelijks een stand door. De stand van onderwijs, de stand van gezondheidszorg, de stand van de economie, de stand van sociale zaken, de stand van districten. Dan weet je welke planningsafdeling met wat bezig is, welke problemen er zijn, welke districten lokalen hebben gekregen, waar zijn aanvullende maatregelen nodig. Kortom, Curry heeft een probleem. Hij heeft het niet kunnen oplossen. Paisa genoeg raha. Planning na moise raha. Nu hebben leerlingen geen plek om op die scholen ingeschreven te worden. De nieuwe lokalen zijn niet beschikbaar. En met andere woorden, een enorme achterstand wat het is. En bij Lloyd, laat me direct erbij zeggen. Geldachterstand is op te lossen. Omdat je paisa kan lenen. Maar onderwijsachterstand kan je nooit oplossen. Laat me de mensen in een spreekwoordelijke zin aangeven. Wanneer wij een programma verzorgen, die les ernani, dis, jaat karo. Dit is ook tevens een onderwijsprogramma. Ik zeg het vaker, stuur je kinderen naar onderwijs. Anders heb je wijs die ondergaat. Onderwijs mag nooit, eigenlijk moet het bovenwijs zijn. Onderwijs moet je niet hebben. Wij onderwijzen, wij willen hebben dat je wijs wordt. En alles wat onder is, moeten we op een hoger niveau brengen. Dat wil zeggen dat Curry eigenlijk een gele kaart verdient. Als je dat gegooid hebt eind december, kakker. Hè? Maar geldprobleem, managementprobleem, uitvoeringsprobleem, aannemersprobleem, tijd, slechte planning heeft ervoor gezorgd dat hij die dingen niet heeft. Orsamen Bolataki, Hollandse containers, zeiken aanwekken met schoolmateriaal. En hij heeft nu een tijdelijke oplossing. 22 containers zijn vanuit Nederland onder meer of andere landen op weg naar Suriname. Om ervoor te zorgen dat volgend kwartaal het beter gaat worden. Dus hij wil sneller inklaren. Dikke gooikie kagel weer.
1: Robbie, ik heb nog twee vragen voor het programma Deel Hesternami, de stand van Suriname. Arend en ik maken natuurlijk het programma Coffee, Chai en Cake Show, middagshow, elke dag bijna. En er kwam iets ter sprake over de partij in Suriname. In Jaap, in Nederland heb je links, rechts, middenpartij. Hoe zit het in Suriname? Heb je daar ook linkse partijen, middenpartijen of rechtse partijen? Of is het alleen maar gestoeld op de gemeenschap? Hindustanische partij, Kriolische partij, Javaanse partij, heb je Chinoakke partij, maar heb je daar ook een middenpartij?
0: Nee, maar niet zoals we in Nederland kennen met links, rechts en dat soort dingen. Kijk, links, rechts is een ideologie voor ontwikkelde landen. Europa ketjijba. Suriname met links, rechts, he, maak je liever verkeer mee. Links verkeer en rechts verkeer. Rechts verkeer heb je niet. Zo kun je links chalawe. Je hebt rechts chalawe, zo moet je aanrijden.
1: Op per se heel verkeersdoden. Maar goed, oké.
0: Okay, ook dat nog. Maar goed, maar het is een ideologische kwestie. Van links, groen, links en pro en noem maar op. Waarbij dus ze opkomen voor de minder bedeelde, voor de werkende mens, Partij van de Arbeid, noem maar op. Rechts is het verhaal van waar ze opkomen voor ondernemers. Nou, Suriname met dat niet. Suriname is een mengelmoes. Koike naba links-rechts. Suriname ke partijprogramma naba gericht op kleine man of grote man. Het is gericht op Suriname ke admi. Suriname ke menei. Suriname ke ontwikkeling. Dus ik zeg vaker, neem deze mee. Suriname heeft geen links. Suriname heeft geen rechts. Suriname heeft alleen maar rotondes. Links-rechts is allemaal rond. Dat is de rijrichting.
1: Ja,
0: dus een rotonde de maar abiloid.
1: Dus
0: wat heb je?
1: Rotonde met z'n gomme heen en de zakje Barantina houden. Kus je nou oplossen?
0: Precies. Soms, Janik, hij kent Barantina houden omdat ze een rotonde wat soms lelen is als een plek met een T-kruising, met een T-splitsing. Jan, stop hoor je. Dat is mijn box. Dan naar links zijp je, naar rechts zijp je, parikoedeke. Want je hebt geen dingen die goed geregeld zijn, bijvoorbeeld qua

0: Infrastructuur, hè? Heeft een verharde weg voorrang boven een verharde weg. Wat zijn die specifieke dingen? Dus je hebt derde wereld dingen. Dus het is goed dat je dus koffie, chai en cake hebt, noem maar op. Maar Suriname met je toebolte koffie, chai en cake, zie daar. Dan ga je een vertaling moeten maken. Suriname is geen koffieland. Samapie wel. Maar wat pe cha op de eerste plaats ba? Samen China bolle he. Cha zonder die i.
1: Yeah.
0: Omdat chai samen bolle India met toch India chai masala chai no maar op. Dus samen wat pe samen suruwaat kare he cha. Arre koffie awe dire dire. Mensen drinken het wel. Het is niet zo. Maar het is geen cappuccino land. Het is geen koffie verkeerd. Het is geen latte. Dat is alfa zet. Dat je Surinaamse programma je ulta kare gooi. Dan bolle je koffie, chai en cake. Dat Suriname met ai. Cha. En dan zou je dus dan die chai krijgen. Nee, dan wil je cha, David, de cake na ai, de cake en milai, worden die bijvoorbeeld boyo.
1: Fiado.
0: Fiado. Fiado samen krijgen maronskanti thora se. Toch? Of via fiado krijgen thora maronskanti se. Bij wijze van spreken ook lekker. Ook
1: ja,
0: lekker.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je dus, laten we zeggen, die boyo. Bij wijze van spreken, die gaat een klein beetje richting de Javaanse gemeenschap. Acha, choro.
1: Nee.
0: Maakt niet uit wat het is. Dus dat is die vertaling. Maar je hebt geen links-rechts. Je hebt rotonde partijen. Niet gericht op etniciteit. Het lijkt er wel op, omdat ze traditioneel zo zijn opgegroeid.
1: Ha.
0: Maar het is Pahile Verenigde Hindoestaanse Partij, Pahile Namra. Abba, Verenigde Hervormingspartij, VHP. Cedric van Samson, Cheryl Dijksteel, Dasai, sub VHP keba, terwijl ze man Malaiba en Creoolse broeders ba. Bij NDP heb je Permisser, ik zei Adin heb je ook, noem maar op. We hebben bij Malaiba, daar heb je ook een beetje mix. De enige traditionele Malai partij wat een beetje gebleven is, was Percaya Luhur. Uba somo harjoke. Hoi maar somo harjo bole, saman bole, hamar ba PL. Boleh PL ke afkorting ke betul bapa elau.
1: Yeah.
0: Maar het is niet zo. Maar die mannen starten plus jaardag noem maar op. En je hebt kleine Chinese partijen. Maar ze roepen zich allemaal nationale partijen. Dus in alle namen. NPS, VAP, NDP, noem maar op. Heb je het woordje nationaal, nationaal. Hervormings, hervorming. En dat is Suriname. Suriname is zijn eigen identiteit. Suriname is een dorp. Suriname is zoals ik zeg. Van een heerlijk land, een mooi land, een tropisch land. Je moet hem niet zien als vakantieland, want we hebben, kan je ze wel eens stranden naba, maar het heeft andere compensatiedingen, waarbij er een groot gebied van Holland wordt gefaciliteerd met Café Amsterdam, met Groningen, met Alkmaar, met plekken zoals Rembrandtplein, wagaira. En dat maakt het mooi.
1: Ja, Chili, Robby, hem ook middenpartij oprichten, Carolia Suriname. Maar laatste vraag voor vandaag, Robby. Als je de afgelopen week overziet, welk nieuwsfeit heeft volgens jou de grootste gevolgen voor de gewone Suriname van de afgelopen week? Nieuws van de afgelopen week.
0: Grootste gevolgen? Klinkt een beetje gek, maar grootste gevolg was een impactprobleem, een mentaal probleem. Het grootste effect van Suriname, talk of the town, was iets van in Nikeri, die twee doden in Nikeri.
1: Oha.
0: Waarbij een militair een andere man, een belastingambtenaar, heeft doodgeschoten.
1: Ik kijk.
0: En het heeft behoorlijk impact gehad in Suriname. Je moet hem zien in de relationele sfeer.
1: Ah.
0: Relationele sfeer. Alle namen zijn bekend en noem maar op. De politie heeft die dingen doodbericht geanalyseerd. Ze hebben dus een aantal dingen aangegeven. Laat me het gewoon simpele bewoordingen aangeven. Iedereen heeft het gelezen.
1: Maar waarom heeft het een grote gevolg voor de gewone Suriname, dit bericht?
0: Ja, omdat, kijk, iedereen gaat denken van alweer iemand die met een pistool heeft geschoten. Nikeri is een kleine gemeenschap. En het heeft vaker voorgedaan. Paramaribo, noem maar op. Dus wat zei ik? Mentaal probleem. Mensen moeten beschermd worden. Laat me het aangeven. Motief vermoedelijk relationele sfeer. Dus je hebt een DNV'er, een militair. Die heeft een andere man doodgeschoten. Volgens politieberichten en informatie van de persdienst van Nikeri. Let wel, de persdienst van Nikeri hadden twee mannen een relatie met één dame. Die dame die was zelf getrouwd, heeft drie dochters. Als man bij Drainanga, alla toemang. En die ene zou een ex zijn en die andere zou de actuele zogenaamde buitenman zijn. En, plus en het heeft behoorlijk impact.
1: Ja, en plus had ze een man.
0: Plus had ze een man, ja.
1: En dan nog twee buitenmannen.
0: Ja, zo werd het ook genoemd, ja.
1: Oké.
0: En te midden van of in de buurt van het politiebureau in Nikeri, voor de Nikerianen die beter weten, zeg maar tussen Telesuur en de Surinaamse Postsparbank, daar in de buurt, de beelden zijn online, gaat die 43-jarige man, de DNV'er, militair, koelbloedig te werk, hij loopt naar die andere man toe, die in die auto was, waarschijnlijk met die vrouw. En hij schiet 4 keren op die man. En vervolgens schiet hij zichzelf neer. 2 doden. En wat is impact ervan? Omdat het vaker heeft voorgedaan dat er doden vallen in relationele sfeer. En bij een van de slachtoffers, familie Boudram, laat me het ook noemen. Een jonge man die werkte bij de Belastingdienst. En de andere werkte bij Defensie. Die was een RR-lid, resortraadslid van de VHP. Grote familie. Dus als je zegt van alle drie, ik ken alle drie families. Zeker 1 ken ik goed. Dus schietdrama heeft impact gehad. En ik noem dit, waarom heeft het impact? Omdat minister Manoret, Justitie en Politie en wij ook het constant hadden over, als je kan herinneren, vorige maand voor ik op vakantie ging, doden, verkeersdoden, zelfdoding, suïcidaal gedrag, mensen die niet meer willen leven, criminaliteit. En we hadden het constant over wat moeten mensen doen in Suriname om instanties erbij te halen, om een stukje zorg te geven met maatschappelijk middenveld, met bedrijfsmaatschappelijk, noem maar op. Dus schietdrama Nikeri, motief vermoedelijk relationele sfeer, uitgebreid gemeten, heeft behoorlijk impact gehad op politie, op zorgpersoneel, op Nikeriaans gemeenschap, ook binnen de Hindoestaans gemeenschap, want Sapkoi Bolle, kijk maar naar social media. If you up you masra na nga depching, saye draai na nga buitenman. En dan weer naar die buitenmannen. Als jij dus bij wijze van spreken, ook Boudram heeft een vrouw en kinderen, ik weet niet van die andere. Als je dat hebt, wat kleed je met een getrouwde vrouw, met een moeder van 3 kinderen?
1: Man.
0: Want nu zijn 3 gezinnen dus ontwricht. En iedereen is ermee bezig. En nogmaals, de DNV'er, wat is het? Dat zijn mensen die werken voor president Simons, onderdeel van Defensie, onderdeel van ministerie van Justitie en Politie. En schietpartij in Nikeri, man schiet partners ex neer, noem maar op, heeft behoorlijk veel impact gehad. En dan heb je ander nieuws, de jaarrede van Simons die goed was, die jugu-jugu met Guyana, die Ramadan kwestie, de verkeersdoden. Maar dit laatste nieuws van afgelopen 2 dagen met een schietdrama, in grote families, heeft de talk of the town beheerst. En dat heeft dus eigenlijk de samenleving behoorlijk opgeschrikt. En vanuit deze plaats, de familieleden van de slachtoffers, familie Boudram wordt woensdag gecremeerd. Heel veel sterkte en kracht toegewenst. Maar ook de DNV'er en hun familie, heel veel sterkte. En ook de familie dus die gescheurd is, want ik heb begrepen dat die huidige man van die vrouw, dus die vrouw die de aanleiding zou hebben gegeven voor die Djugu, Ugelba politiebureau me, en die heeft aangegeven aan politiebureau, ik wil deze vrouw niet meer hebben in mijn huis, want nu is ze betrapt met 2, voor hetzelfde was zij ook neergeknald, en ik wil geen Djugu Djugu meer hebben, dus moeder van 3 kinderen, misschien straks gescheurde geschinnen, patana heki mafi hoi, kina mafi hoi, maar laat het een lesson learned zijn, ook voor vrouwen en ook voor mannen. Zorgen jullie ervoor dat jullie niet in die sfeer terechtkomen van criminaliteit. En aan de andere kant, hier in Nederland hebben we het verhaal gehad van femicide. Suriname heeft suïcide. En laat ons dus ervoor zorgen dat er geen enkele vorm van side-side dingen zich plaatsvinden. Geen femicide, geen suïcide. Maar dat we dus ervoor zorgen dat we een mooie tijd tegemoet gaan.
1: Nou ja, goed, Robbie, we gaan het een keertje wel hebben over de mentale gezondheid van de gewone Surinamer. Dat doen we wel een andere keer. Dankjewel voor je bijdrage voor vandaag in Dilhesanami, de stand van Suriname. De heer Nieuws, Raha.
0: Mag ik nog tot slot iets erbij toevoegen?
1: Uiteraard.
0: Bij Lloyd, nogmaals voor de mensen die me gemist hebben, nogmaals heel veel dank. Nogmaals, Shub Nauratri. Maar ik wilde toch wel even memoreren. Vandaag 11 oktober is Amitabh Bachchan jarig.
1: Oha, inderdaad.
0: Het is belangrijk. 84 jaartjes jong. Suriname mego Amitabh Bachchan ke show he. Of Raha Kania, uitverkocht in Asuria. En Ujala UR heeft altijd aandacht gezonken aan muziek, aan Ghana, aan Bajana. Meervaart, noem maar op. Al die uitzendingen, die mensen bezoeken die dingen. Otto, Hotar, Hega en Meervaart. Maar Riaz Ahmed Ali en Co, die hebben samen met Nisha Madaren en noem maar op, ook Amita Bachchan dag georganiseerd. Met aandacht voor Amita Bachchan, zijn songs of noem maar op. Dus als het even kan, Amita Bachchan is niet alleen iemand van KBC, maar zijn vrouw is ook Jaya Bahadri, parlementariër, politicus. Ego Amita Bachchan ke gana aap bhi draai kar diye. Als ze koi Suriname mein bhi sun li.
1: Of
0: Suriname met jatna Amita Bachchan ke fan ba, or Holland met jatna Amita Bachchan ke fan ba, yaad kariye, want wij zijn zo opgegroeid.
1: Ja,
0: en Ujala is toch ook een groot station voor Bollywood, voor Amita Bachchan en voor iedereen die te maken heeft, noem maar op. Maar Lloyd, dat wilde ik even aan toevoegen, dat we Amita Bachchan ook een klein beetje kunnen herdenken.
1: Ja, dankjewel Robbie, dat je vandaag weer je bijdrage hebt geleverd op Ujala Radio, Deal Hesanam in de Zand van Suriname. Ik wil laatste vraag, ja. Hamlok Batjari, ik heb er in Koffie Chai. Vandaag is Coming Out Dag in Nederland. Ik weet niet of het wereldwijd is. Heb je dat ook in Suriname, een Coming Out Dag?
0: Niet als zodanig. Precies wat ik zei, die verschillende benamingen op het gebied van Coming Out Dag of Pride Month of homoseksualiteit, et cetera. Die heb je niet. Maar wat je wel hebt, is dat het dieren gelegaliseerd wordt, het genoemd wordt.
1: Hmm.
0: Oktober wordt genoemd als het Pride Month. Noem maar op, Coming Out Day. Zie je, dus Engelse bewoordingen. En dan gaat men een film tonen, links, rechts, of noem maar op. Maar die dingen zijn er allemaal, hoor. Sociale realiteit is er, cultuur is er ook. Stigma is er ook, community is er ook. Maar die activiteiten zoals we hier hebben met diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie, noem maar op, die heb je niet. Niet als op die manier. Maar als het er is, dan is het in kleine vorm. Noem maar op. En je hebt LGBTQ rights in Suriname. En ook 11 oktober wordt dat ook als zodanig genoemd. Zoals je in Suriname in Nederland zegt, nationale kom uit de kastdag. Maar op die manier niet. Maar vrijdag, 11 oktober, dus vandaag, wordt over het algemeen een beetje herdacht. Een beetje gevierd, de Pride Month. En dan komt die samenleving bij elkaar bij de verschillende plekken. Maar het heet soms Bondru Ini Differenti. Prodo, Wistrevi en dat soort namen. Maar niet zoals in Nederland. Groter, sterker, met heel veel dingen. Maar er is een soort regenboog, zebrapad en solidariteit in Suriname.
1: Nou, dankjewel Robbie voor vandaag.
0: Moisereje, Ramram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, ieder alle luisteraars. Moisereje, fijne zondag. Brasa Roy.
1: Jij ook toe. Ja, de kaap is een heel jala radio gezegd. We hebben programma Deal Hesanami. De stand van Suriname. Vandaag heel uitgebreid. Maar Kabikabi Chahinga toch? En Robbie die kan het ook heel goed uitleggen. Ook een Muriame Itna Samadjari. Itna cijfers, Hega. Hij kan het ook heel goed duiden. Alles kan hij goed duiden. Sarnam dis kebarime. Maar ja, Japan kebarime ook. Morgen wordt dit herhaald. En vandaag om 5 uur wordt dit programma ook herhaald. Jolok Nasun Paisega.

Soms wordt je in de wachtkamer gezet. Het hoor als je ook hoor. Kunnen we reageren, Chris, op een nieuw zwakke barme? Nou, Suriname heeft wel misschien vrijwilligers, maar ze hebben naar mijn kamer gereden om die lokalen te repareren in Suriname. Ujala Radio, je ging zo meteen, dus via Suriname, Ujala Radio, is repeerd, kan zeggen. Bij de Ghana Hangama, en dat is door enige echte... Kan hem het hem, Jekke? Ja, Subha Sugubin.

ja, Ujala's live lied, onze favoriete nummer. Dus je doet die Hamneet Horinge. Nee, toch? Vandaag zondag, toe Maya Koei, mooi film. Dikke. Nou, kijk naar een nummer, naar een film van Amitabh Bachchan. Kabhi Khushi, Kabhi Gham, Shole, Of Dawn. Heel veel mega.

Een betekenisvol nummer. Tere naam kiraat. Mag ik je gaan hangen? Aangevraagd uit Utrecht. Jaya Jalim Singh. Nou, ik hoop dat je ervan hebt genoten, Jaya. Een hele fijne zondag verder. You are Ujala Radio. Je heet Sunwala Ujala Radio. Hum ik naam aapko ab sunane ko ja rahe hai. En ye gaane wale ke naam hai. Onthoud de naam. Shraddha Shri. Shraddha Shri heet ze. Aur Shraddha Shri ke awaaz mein hum aapko ye naghma sunane ko ja rahe hai ki aaj ki raat maza husn ka lijiye. De manier zoals zij het heeft gezongen, het is een beetje gazelachtig, maar wacht, wat een stem. Aap sunane ko ja rahe hai Ujala Radio per. Aur isi ke saath hum aapse izaazat chahte hain. हम ध्यान फिर मिला बेतुल से इन कॉफी चाय मिदक शो में zometeen is Subhaas hier op Ujala met Buitengaan Hangama. Maak er een mooie zondagmiddag van. Geniet van je dag. Let op je naasten.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
4: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen na spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. De politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oceane Radio, I love you.
3: Enhanced Entertainment.
4: Oceane Sense van de Week.

Ujalas Zona Chireia. Chireia. Chireia. Chireia. Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moon sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Richting Zaanstad is de vertraging nu ongeveer een kwartier. Vanaf de aansluiting met de A5 staat het al vast. En op die A5 zelf ook, van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort ligt bij Leusden water op het wegdek. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. En veel vertraging ook weer aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Sja die honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood.
1: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
2: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Maurice de Jong.
6: Het Koreaanse containerschip Panstar Akro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
7: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

Heel Jelle Radio Sonolo. Welkom op deze zondagmiddag. Barisch horen hè? Auris barisch kamau ze me op zondag. Ham bolide je kwa hapto abido. Auri hapto ham bhi maile bolé. Het is gewoon rotidag. Echt rotidag. Zometeen Sernandes ki samachar bhi aap sunne na Ujala Radio ke zariye. Aur bhi khaskar met Robbie Makka ke zariye abhi ham laane wale hain Sernandes ki samachar. Dil hai Sernami. De stand van Suriname.

Ja, dan moet hij wel draaien, het nummer. Want hij is in mijn Mazanarega. Dus we gaan gewoon verder met dit nummer. Tip, Barzabani, Peace, Kedder. Hoe jullie reden,

0: हर एक इतवार की तरह आज भी वही प्रोग्राम दिल है सनामी द सॉन्ग फ्रॉम सूरीनाम में लाया जा रहा है उजाला रेडियो के जरिए। अभी हम आपसे बताने वाले हैं कि कौन सी समाचार है और बात करने वाले हैं मैं तो रॉबी मक्का है स्टोरी फॉर काउंसिल एंड आपसे खुद खिला सके तो ओकार आवाज तो सुन चुके हैं। Goedemiddag allemaal, beste luisteraars van Uzala Radio. Ook vandaag kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in ons geliefde Suriname. Politieke spanning in de Nationale Assemblée, discussie over de invoer van rijst, nieuwe ontwikkeling in de olieindustrie en zorgen over verkeersveiligheid. Nou ja, Harikita Warikita, HB, misschien dat we daar iets over gaan vertellen. Maar ook positief nieuws, Coroni viert zijn 175-jarig bestaan en voorwaarts heeft de President's Cup gewonnen. En wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de gewone Surinamer? Daarover gaan we vandaag in gesprek met Robbie. Robbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Luisteraar Sadiko, namaskar. Goedemiddag.
0: Welkom terug in het regenachtige Nederland. Toe vakanties, Rille. We hebben jou gemist. Heel veel mensen hebben jou gemist. Toe vakantie, Rille. Maar ik had verwacht dat je naar Suriname zou gaan. Maar ham de kiltoe Japan mee komen te kijken.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, Suriname kan ik nog altijd gaan. Dus dat is gewoon oversteken voor mij. Ik heb een aantal keren dat gedaan. Maar af en toe is het ook goed om Azië te bezoeken. En ik heb 30 jaar geleden bij Lloyd heb ik gestudeerd in Japan. Veel mensen weten dat niet.
0: Oh ja?
1: Maar ik heb een band met Osaka. Ja, ja, ja. Kyoto Law Center en in Osaka. Hamar Parai Bhailba. Ik heb Foreign Direct Investment gestudeerd. En ik ben het land altijd dankbaar geweest. Ik heb zelf niet betaald. Japan heeft voor me betaald. Daarom loke ik het horen zijn reunie raha. Dus vandaar dat ik terug was gegaan naar Japan. En natuurlijk, als je zo ver bent, dan doe je wat vakantie erbij. Maar Jai Halam Bolila van Japan Love in Tokyo. Je kent dat liedje van Mohammed Rafi.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch? Bekend nummer. Japan Love in Tokyo. Altijd Surinamer hei. Surinamer hei, Japan hei. Maar altijd het Deal He Sarnami. Dat gaat altijd zo.
0: Sarnami, programma genaamd Deal He Sarnami. De stand van Suriname. Toe appen van Jari Kassemanele. En ik wil ook weten van jou. 30 jaar geleden was je in Japan. Wat is het verschil van 30 jaar geleden tussen 30 jaar geleden en nu van Japan? Tora, chorte roepen.
1: Tja, daar kom ik straks op terug. Eerst dit. Alle luisteraars die mij gemist hebben of die mij een berichtje hebben gestuurd, WhatsApp en noem maar op. Dhaniyabad, dhaniyabad, dhaniyabad. De komende 10 weken ga ik niet op vakantie op zondagen. Dus daar ben ik standby om jullie te voorzien. En nu ook al, vandaag is eerste dag bij Lloyd van Nauratri. Sabiko, Shub Nauratri. Ook aan jou, alle collega's, iedereen die luistert. Shub Nauratri toegewenst. En terug te komen op je vraag. 30 jaar geleden, noem maar op. Kijk, ik ben al eerder geweest naar Thailand, Singapore, Indonesië, Maleisië, wagaira, wagaira, India meerdere malen. Maar Japan blijft toch Japan.
0: Yeah.
1: Na 30 jaar is er heel veel veranderd natuurlijk. Drukker geworden. Huh. Toerisme is veel groter geworden. De autobranche is veel sterker geworden. Toen ik daar was in Tokio, daar had je ook nog een aardbeving met 6 doden. Maar dat was niet in die kant van waar ik was. Dus klimatologische ontwikkelingen vinden ook plaats. Maar wat me bijgebleven is, Joyce heb Japan missen mijn bolle, hè, is de ontwikkeling van de technologie. De yen als munteenheid is achteruit gegaan ten opzichte van dollar en ten opzichte van de euro. Maar het blijft een grote financial big bang. Dus heel veel ontwikkelingen op het gebied van de industrie, op het gebied van het maken van producten, het zorgen ervoor dat Japan niet achteruit gaat. Je weet, China is een grote mogendheid als het gaat om fabrikage. Dus ze horen erbij. Dus Chota roept me, Japan moet altijd zijn. Als mensen me vragen, geef me reisadvies van wie ben ik? India altijd, jaye, omdat India mee, we hebben sarnami, we hebben roti, we hebben dal, we hebben alu, we hebben pehchan. Maar als je moet kiezen tussen al die Chinese, Japanse en andere landen, dus Maleisië, Thailand, Singapore, Indonesië, China, noem maar op, dan zeg ik op stip Japan, omdat ze super beleefd zijn. Ze zijn ontzettend compliant. Ik ga je een voorbeeld geven. Japan is het enige land waar je bijna geen prullenbakken ziet. Niemand gooit vuil op de grond. Iedereen neemt het mee in een zak, in een tas. Zo netjes is Japan, grote gedeelte. En wat ontzettend interessant is, Hiroshima, een bezoek aan Hiroshima. We kennen het verhaal van de bommen van Tweede Wereldoorlog, 1945. Dus dat is een monument op zich. Maar Jai John dus me halorela, sarnam kena bulaila halong. Dus ik heb altijd met een schuins oog en met één oor altijd gevolgd wat er in Suriname gebeurt.
0: Het na reclame, toen ben ik in Japan, maar wel mooi dat je bent terug geweest om het nog een keer mee te maken. Maar het heet je heel Japan. Maar nu even terug naar Suriname. Hè? Suriname, zijn naam is Jeertjic, hoe heet zijn naam? En ik hoop dat je daar in Japan ook hebt gevolgd natuurlijk. Kies zijn naam is Mikaho Hega. Robbie, wat zegt het conflict tussen de VHP en DNA-voorzitter Adhien over de manier waarop het parlement momenteel functioneert?
1: Ja, ik heb gezegd, hè. Hij is een product van NDP en hij is een product van Keizerbele Bouters Riffo. Dus hoe jij het naar mangen he, VHP kan helpen, in dit geval assembleelid Ramsukul. Het lukt hem niet. Laat me de mensen vertellen dat Adhien eigenlijk ontzettend gekleurd is en tot nu toe als voorzitter heeft gefaald. Kijk, ik ga het niet opnemen voor andere voorzitters, maar Simons was ooit ook voorzitter van het parlement, 10 jaren lang. En ze heeft het veel beter gedaan. Dus ik heb niets tegen de NDP, ik kijk naar het stelsel. Simons, voorzitter van het parlement, ook al was ze streng, noem maar op, maar ze ging mensen niet muilkorven. Adhien meneke moe bankerwade. Adhien heeft het lid Ramsukul het woord niet gegeven omdat hij eventjes weg was van zijn plek. Maar het was ook niet zijn beurt. Er was een wetsontwerp dat behandeld moest worden en na 2 sprekers zou het lid Ramsukul van de VHP het woord voeren. Je hebt ik oppositiepartij apart bij VHP of toen op 16 partijen zijn coalitie met batte. Dat horen oppositie kan betja zoenle toch? Dus maar Adhien wilde repareren. Adhien zei van oké, ik ga Ramsukul wederom het woord geven. Maar toen heeft coalitiegenoten, dus Cotino en al die mensen, Parmisser en zo ingegrepen. En zei nee Adhien, je bent buiten de orde, je moet hem geen woord geven. Dus ik heb parlementair conflict tussen VHP en NDP. En Adhien was daarbij niet handig genoeg om VHP daarbij te faciliteren. Bailoit, het was geen jugu-jugu, het was geen spanning. Het was een parlementaire incident. In tweede ronde of derde ronde komende weken gaat het lid Ramsukul wederom het woord krijgen. Maar laat me de Hindoestaanse Bhaiwas en Bahenias hier van in Nederland en daarbuiten ook dus goed vertellen. Kijk, Adhien Bahenustani. Name Ashwin Adhien. Daar heb je Ramsukul. Ja, Ramsukul is een jongen van 40 jaar. Adhien is 44 jaar. En Ramsukul komt uit Klevia, Pandit Lokke Palwarba. Jai Jonti Saman Boliga, ki Ramsukul ki moet je het woord niet geven of wat dan ook. Chota manai, jonge mensen kunnen fouten maken.
0: Uiteraard.
1: Galti maskerde en geef ze gewoon het woord. Want wat is het probleem om ze deze week het woord te geven en niet te geven en volgende week wel? Omdat je regels moet naleven. Nou, het ging in het belang van het behandelen van een ontwerpwet. Nogmaals, de ene keer kan het te maken hebben met onderwijs. De andere keer kan het te maken hebben met financiën. De andere keer kan het te maken hebben met IMF. Maar parlementaire conflicten doen zich voor. En die spanning tussen VHP en NDP, met name Ashwin Adhien, gaat zich blijven voordoen. Dus Bhaiya Ashwin Adhien, thora se asat kan, Jagannath Lakshman ke baat sunie, want die is 50 jaar lid geweest van het parlement. Thora se Ram Sarju ke ervaring bhi sunie, want Ram Sarju was, dacht ik gisteren, 91 jaartjes jong geworden. Hij is nog in Suriname en springlevend. Thora se Simons ke baat sunie. Thora se Sikje ke se Marinus Beker is maar als voorzitter om een paar te noemen van Deo Sharman en noem maar op. En ga mensen niet muilkorven, want je doet mensen niet daarmee te goed. Dus het is een incident geweest en het parlement maakt veel fouten en ze komen slecht in het nieuws terwijl ze wetten moeten behandelen. Dus Adhien moet de bindende factor zijn en leren van dat je verbindingen moet maken. Dus ik hoop dat Ashwin Adhien na nauw raten toch wel de draad veel beter gaat oppakken.
0: Nou, Thora se Bibi Natsunlie, Robbie Makake. Dan gaan we even naar Reistory. Reiske Barimekutje Haltjil Hega. Waarom is de invoer van 385 ton rijst zo omstreden en wie draagt uiteindelijk de economische gevolgen daarvan? Kan je daar iets duidelijkheid in geven?
1: Zeker, zeker. Dus pahla baat hai ki ego jhagda baat tussen rijstondernemer Ramadine en minister Basron van Economische Zaken. Ramadine is een grote rijstimporteur, exporteur, producent. Nikeri Keba, grote familie Ramadine. Ze hebben ook bedrijven hier in Holland mee, Leidschendam mee, wagera, wagera. En als je rijst importeert bij Lloyd, dan moet hij dus vergunningplichtig zijn. Je moet vergunning hebben van economische zaken. Je moet vergunning hebben van invoer, uitvoer, deviezencontrole. Je moet vergunning hebben van de douane. Het is gewoon een klare regelkerd is. Maar Ramadine had die vergunning niet. En Ramadine heeft het ingevoerd via die inklaarder. En daarna is hij die vergunning gaan aanvragen. Waarschijnlijk heeft hij dat vaker gedaan. Of gebeurt het vaker in Suriname. Hoe is dat? Toen zo tje tjaurke kamtiba en er is dus een beetje geld nodig. Of er is wat nodig, de business moet draaien. Dan ga je rijst importeren. Dus heeft hij rijst geïmporteerd. En ervoor gezorgd van, dus dat die rijst eigenlijk op de haven was. En toen kwamen de poppen aan het dansen.
0: Maar KHC, en dat betekent, KHC, heeft die vergunning. KHC reis wel importeren. Dus wat bedoel zijn naam het of nee, reis namelijk.
1: Maar
0: het
1: is niet voldoende.
0: Ah.
1: Het is niet voldoende. Suriname met doe ik component. Maar ik Nikeri banawe chaur, rijst, of ik importbaar. Het is precies als kip. Het is een agrarische sector. Het is nooit voldoende. Je moet altijd importeren, aanvullend. Om een aantal dingen te gaan doen, noem maar op. Kijk, Ramadine heeft verschillende havenfaciliteiten ook in Suriname. En wat ik ook zei van, onderweg richting het krijgen van die vergunning, is er een rechtszaak geweest. En advocaten van Ramadine en advocaten van de overheid hebben tegenover elkaar gestaan. En wat heb je nodig? Je hebt fytosanitaire regels die je in acht moet nemen. Ook er met lebak gewoon veiligheid. Ja. Je moet vertellen, ki chauroa, rijstkorrels. Laten we zeggen, niet aan bederf onderhevig is. Om een groen naba, om een schimmels naba, noem maar op. Je moet gewoon ervoor zorgen dat je schone, consumeerbare rijst van hoogwaardig kwaliteit kan binnenbrengen. Dus de ene keer ga je invoeren van verschillende landen. Amerika mag het ook zijn. Je kan van alle overige landen binnenhalen. Je kan van Brazilië binnenhalen, noem maar op. Maar lang verhaal kort, die kort geding is ingetrokken door Ramadine. Betekent van dat die vergunning misschien alsnog aangevraagd gaat worden. Anders zou die rechter gaan vonnissen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die staat heeft gewonnen. Maar die rechtszaak heeft niet geleid tot een uitspraak. Maar het heeft wel gezorgd voor Jugu Jugu. Omdat je ervoor zorgt dat zo'n importeur met personeel, et cetera, laten we zeggen, in problemen kan komen. Want ook er business na draai, hoi, noem maar op. Dus je kan zeggen van, heeft die inklaarder een foutje gemaakt nu door niet die documenten aan te vragen, noem maar op. Je kan ook zeggen van, zorg ervoor dat je altijd op tijd de vergunningen aanvraagt, noem maar op. En je vroeg van, ja, van welk land kwam die reis? Die reis kwam uit Guyana. Het is niet ver, maar Ramadine heeft ook een bedrijf vandaar. En ook al is het Caribisch gebied, je bent een fytosanitair certificaat verschuldigd, dus Suriname, Guyana. Guyana is een ander land binnen CARICOM en Suriname nogmaals. Dus ook deze abole, wat, die kwestie van Ashwin Adin, die moet altijd naar UR luisteren. Ook geldt voor de ondernemer, ook voor minister Basron, ook voor de inklaarder. Zorg ervoor dat je een grote vergadering houdt. Roep die reissector bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen zich houdt aan die wettelijke regelingen. En zeg aan die mensen proactief, je hebt toen guilty curlen, wat het door pas vergunning naar hij, fytosanitair vergunning naar hij. Dan hoeven we niet naar de rechter te gaan. Gewoon giruzie maken. We zorgen ervoor dat je het achteraf kan krijgen. Want guilty hoor je misschien met de boete erbij. Maar we gaan niet zoveel heisa hebben. En ondernemers, als jullie luisteren hier in Nederland. Ik weet dat er veel Nikeri mensen hier zijn. Vrienden van Nikeri, Vereniging van Nikeri, Stichting Nikeri, Pariwarjon Utrecht, noem maar op. Zeggen jullie aan jullie reisvrienden, aan jullie familieleden, familie Ramadine, familie Djibout, familie Wagera Wagera, grote families die in de reissector zitten, familie Bisesser. dat die mensen ook een beetje kunnen leren van Nederland, dat ze een klein beetje naar Ujala kunnen luisteren en dat ze dus ervoor moeten zorgen dat ze aan die voorschriften moeten houden, zodat die reis niet op de negatieve lijst terechtkomt. En dat is een stukje lesson learned. Holland kan Suriname een klein beetje bijbrengen, ook op het gebied van ondernemerschap. Dus familie Ramadien, familie Baas Ron en al de overige mensen, staat en bedrijfsleven, zorgen jullie ervoor dat jullie geen jugu-jugu hebben en geen spanningen creëren. En een volgende keer mag dit niet gebeuren.
0: En zorg deze jugu-jugu, deze kwestie, ook de handelsrelatie tussen Suriname en Guyana onder druk of niet?
1: Jawel. Het gaat altijd onder druk blijven. Maar is het gezonde spanning of geen gezonde spanning? Je hebt altijd overleg. De grootste druk tussen Suriname en Guyana bij Lloyd is Tigri. Ja, dat is dus het grondgebied die Wahape Kontjiba. Tweede grootste jugu-jugu spanningen tussen Guyana en Suriname is de visserijsector. De mensen weten dat van noem maar op. Er wordt vis gevangen op territoriale wateren, quarantaine en noem maar op. Van wie is het? Er zitten trawlers daar. Ik ben niet alleen naar Japan geweest, ik ben ook op vakantie in Zuid-Korea geweest. En Japan met bijvoorbeeld het bedrijf Suyafi, Suriname Japan Fisheries. Dus daar zie je die grote garnalen van Suriname, ook in Japan. Maar Korea heeft ook banden met Suriname. Korea heeft officieel een ambassade, noem maar op. En er wordt ook vis gevangen door trawlers, die grote Chinese visserijbedrijven, vissersboten, die dus geavanceerd zijn om op de Surinaamse territoriale wateren, die rivieren, die dingen te doen. Dus om het een beetje plat te slaan, Suriname, Guyana, Doigo Dosba, Doigo Moy Desba, dat is een heel leuke ontwikkeling. Guyana heeft 30% economische groei, maar die derde jugu-jugu spanning gaat komen waarschijnlijk op het gebied van olie en gas. Je noemde dat in die ontwikkeling. En ook al die mensen die ik hier wil adiëren, die ik hier wil vertellen. De spanning en het nieuws tussen Suriname en Guyana is niet alleen Suriname en Guyana. Het is Suriname en CARICOM. Als u dus naar Suriname gaat en u gaat met uw visum, met uw PSA-kaart richting Suriname, daar heeft hij toegang tot alle CARICOM-landen. U kunt naar Trinidad gaan, u kunt naar Guyana gaan, u kunt naar Saint Vincent gaan, u kunt naar Barbados gaan. Als u gaat cruisen vanuit Amerika richting Suriname en u bent in Barbados en dat soort landen, dan bent u ook dicht bij Suriname. Dus het is een prachtige verbinding los van Frans-Guyana. Maar reissector, de constructie van olie en gas, Tigri, maar ook alle overige zaken die te maken hebben met bedrijven die in Suriname zijn, die moeten gezamenlijk optreden. En daarom hoop ik ook dat relatie Nederland-Suriname goed gaat blijven. Maar relatie Suriname-Guyana moet nog beter worden. Want het gaat beter met de economie van Guyana dan met die van Suriname. Laat me direct erbij vertellen, bij Lloyd. Suriname krijgt een hotel, nieuw hotel, Holiday Inn. Ze hebben de eerste ceremoniële opening al een beetje verricht. En binnen 2 tot 4 jaar moet Holiday Inn als hotel daar gaan verrijzen. Maar Guyana heeft Marriott al. Suriname heeft, Guyana heeft grote hotels al. Guyana heeft highways al. Guyana heeft die flyovers al. Maar Suriname holt daar achteraan en het is 10 jaar achteruit. Nee, het is niet zo. Suriname heeft coup gekend van Bouterse, heeft dus dingen meegemaakt op het gebied van 8 december doden. En Suriname heb je die grondwet vaker buiten werking gezet. Suriname heeft een hogere brain drain, maar Guyana met Engeland en met Amerika ontwikkelen ze het veel beter.
0: Nou, grootschalige landbouw bij Witegrond, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Witegrond, roept vragen op. Er zijn plannen voor landbouwontwikkeling op 34.000 hectare met een gemelde investering van 78 miljoen Amerikaanse dollars. Politieke en milieuorganisatie plaatsen kritische kanttekeningen bij de plannen. Wat levert het land concreet op als buitenlandse investeerders grote stukken landbouwgrond willen ontwikkelen, Robbie?
1: Heel veel. Kijk, Suriname gaat het niet kunnen doen bij Lloyd. En Witegrond, je spreekt het goed uit. Praktijk met z'n man willen Witegrond, maar in de volksmond wordt genoemd de Bitagrong van Bitawiri. Dus, maar al die sectoren zijn Bita. Dat we zeggen, het is zuur, het ontwikkelt zich niet. Het is een dorp in district Sipaliwini, Kopaname Rivierkanti, dus boven Kopaname, richting dus Jabkoroni. We hebben een Gramangba, we hebben Quinti Marons Ratin. 10 oktober, gisteren was Dag der Marons. En daar ga je met elkaar hernemen. Precies, dus Suriname is vrije dag. Dan gaan ze naar Palmentuin, dan gaan ze die dingen noemen maar op. Maar in het Sranangtonga Surinaamse, met Bitagrong, is het een bolle, he? Bitagrong, land van mijn voorouders. Ook er met lukba van dat het 1975, 1976, rond die tijd, een ego brug gehad tussen Suriname, Oost-West verbinding, Paramaribo, Apura. Maar wat je nu krijgt, dat noem je zo van, we hebben een gezondheidscentrum, Ailba. Je hebt waterzuiveringssysteem nu voor de lokale drinkwatervoorziening. Je hebt de toerisme situatie. Misschien heb je al gehoord van die woorden of die plekken als rallyvallen, toegangspoort tot dingen, noem maar op. Maar kortom, 1987, met een binnenlandse oorlog, Ailba, spanning, Ailba, jugu, dan krijg je een aantal dingen. Maar nu, Bitagrong met z'n mannen, buitenlandse investeerders, ook om die dingen te krijgen. Die Mennonieten, waarover we het vorige keer hadden, die hebben ook belangstelling ervoor. Maar Bitagrong is een vergeten dorp met veel gemiste kansen. En het is eigenlijk een plekje waar er dus heel veel toeristen ook naartoe gaan. Waarbij we kunnen zeggen, niet alleen Marons erbij zitten, maar Javanen en inheemse. Dus je gaat een aantal mensen daar zien. En ja, geef het aan die buitenlandse investeerders, is mijn devies, samen met een Surinaams bedrijf. Dus advies waba, die Suriname ke pas technologie naba, agrarische sector naba, machine naba, kennis naba, certificaten otna naba, heiga, LVV me, maar jugu ba. Maar de inheemse hebben die dingen niet. Dus wil je het ontwikkelen, doe dat met de Surinaamse vlag, bij wijze van spreken. Zorg ervoor dat Bitagrong een village guide wordt, dus toeristisch wordt. En zorg ervoor dat Kopaname, rivier Kopaname, noem maar op, samen met Central Suriname Nature Reservation, bij wijze van spreken, groter wordt. En het is goed om grondgebieden te blijven onderzoeken, samen met de buitenlanders, om te gaan kijken van, wat kunnen we? Maar nogmaals, los van de bewoners daar, er is potentie op het gebied van agrarische sector, zeker het planten ervan. Er zijn voorzieningen daar. Goede uitvalsbasis richting Coroni. En Coroni is 175 jaar geworden, dat heb je ook al gezegd. Toegangspoort tot watervallen en stroomverstellingen richting Apura, Nikerikan. En het heeft een enorme geschiedenis. Dus Amatse Sotila, ki Bitagrong, narhe Bitagrong, or nahoi Bitagrong. En in 80, nou raten noem maar op, tjali sapkoike bole, ki dat alle mensen naar Suriname moeten gaan, zodat het een mooie Sitagrong is. Sita van Raam en Sita, zodat wij als Raam en Sita ervoor kunnen zorgen dat Bita verder ontwikkeld wordt als een mooie Sita.
0: Nou, een mooi bruggetje. Robbie, heeft de herdenking van de dag der Marons ook geleid tot concrete toezeggingen voor het binnenland?
1: Nee, niet als zodanig. Simons heeft het gehad over eenheid. Simons heeft het gehad over saamhorigheid. Maar Simons Janneke, we moeten grondrechten vraagstuk oplossen voor Suriname. We moeten dus een aantal dingen doen. En wat ik ook altijd blijf zeggen, Lloyd. Ja. Kijk, wat is Suriname in de praktijk? Vooral september en oktober. Dus wat moet Simons zeggen deze maanden? Kijk, september, oktober, ba. Wat ik vorige keer ook zei voor mijn vakantie. School kijk ik cool. Dat school je cool. Maar les lokaal naba. Bijna 75 lokalen per district zijn niet geopend. Klaswana mooi raad. De kamari naar raad. De pani naar raad. De bord naar raad. De plikkie hoort daar. De juffrouw naar op tijd ze. Noem maar op. Dus wat ga je zeggen in het kader van. En vooral die Marons hebben het gevoeld. Want Coroni mee, Sipaliwini mee, Marowijnen mee. School je naar mooi ze cool. Dus Simon staat achter. Sterker nog, Simons geil buitenland, geil gume, geil reizen keren en ze is teruggekeerd. En voor de vakantie had ik gezegd, Simons gaat daar naartoe en ze gaat naar Cuba, ze gaat naar Amerika, ze gaat naar New York. Maar ze heeft concreet niets meegenomen. Het is volop wat teleurgesteld. Maar. Maar laat me de mensen vertellen, die Suriname met september, oktober, over het algemeen, grote droge tijd, maar, dus Juraba. Dus gisteren, dag der inheemse, konden mensen uitgaan. Beetje regen. Maar over het algemeen, voor de mensen, de stand van Suriname, de tussenstand van Suriname. Elke dag rond september, oktober, temperatuur 34, 35 graden. Raadke 23, 24 graden. September, oktober, de droogste maanden van het jaar. Oktober gemiddeld ongeveer 47 mm aan neerslag. Verspreid over Gyara Roche. Zon en alles wat te maken heeft met Gham rond de 9. Met andere woorden, goede zonbescherming. Je barabadje Ghamke het warba. Gyarabadje, je zei kijk, vandaag bij ons 2 uur Suriname ongeveer 9 uur. Dan gaan we wat tjare. Je zei hamloke luister dichtheid tjare rond een uur of 1 en 2. De Suriname kijk, gaan we wat tjare. Mensen gaan naar de Surinaamse markt. Quarta markt, ze manja he Lloyd. Ze manja he Malaike, bajar noem maar op. Maar, laat me de mensen vertellen, het waarke. Wanneer wij het nieuws presenteren, dat is een naam die we niet zoenen. Dat ze een tayari krijgen om naar die districten te gaan, naar binnenland te gaan, naar eventueel de jungle te gaan, natuur op te zoeken, stad en cultuur. Kooi je het Palmentuin, kooi je het Kamerwijnenrivier, kooi je het Dolfijnspot krijgen. Dus Kalyara Jura, midden in de maand, letterlijk de maand bij 3. Suriname is een mooi woord, maar toch? Ze willen amaskeer.
0: Yeah.
1: Amaskeer betekent amanamoni.
0: Ja. Yeah.
1: En tiende van de maand, de maskeer over het algemeen. Ja. Ai, amoninode.
0: Amoninode.
1: Maar 24, 25 precies, 24, eind van de maand, de asker hij komt minder, dat de maskeer de maitroa heer.
0: Ja.
1: Dat paiswa awehe. En sabi, dat wanneer paiswa saman awehe. Dus nogmaals, er is warmte, maar veel reisopties richting Suriname, met KLM, met TUI, et cetera. En het is interessant. Dus het wachten is na Nauraten, na die 9 dagen op weg naar Diwali.
0: Diwali ja.
1: Op zondag 8 november. Dan worden voorbereidingen getroffen. Dus men is uit Harsafakare vanaf vandaag. Vooral de Hindoestaanse gemeenschap. En ze men dieren opbouwen krijgen richting november. Dan ga ik de mensen veel meer vertellen. Maar het heeft geen geweldige speeches geleid. Geen dingen behalve bezinning, saamhorigheid, solidariteit. Maar ik heb benadrukt, Suriname is een heerlijk land om te vertoeven. Suriname is geen negatief land. Er komt veel negatief dingen in nieuws. En bij Lloyd, sta maar even toe om het kort even aan te geven. Toen bolle hij, zondag is een rotidag.
0: Ja.
1: Je mag het ook zo roti noemen. Hem zullen maar tegen, hij is Japan en Zuid-Korea, maar hij is. Maar Suriname is op het waarke, ze moeten start krijgen met die discussie. Ki kon roti banawa khoi. En dan starten ze met ki dal bhari wala roti khoi. Jaise saman bole India met dal puri. Saman waan bole dal bhari.
0: Yeah.
1: Roti gevuld met gemalen, gekruide gele, gele erwten. Maar alu bhari, sada roti, dus dat is sekwa roti. Paratha, die ene die je slaat toch, gelaagde gebakken roti.
0: Yeah.
1: Met boter of ghee ertussen.
0: Yeah.
1: Maar dat jo India manier heet, us ab chapati banawa hai. Met Indiase volkoren pannenkoek.
0: Yeah.
1: Maar heb je die naan, heb je ook. Dus noem maar op, maar de meest geweldige roti op die zondag is die klassieke Surinaamse roti. Het maakt niet uit of het sekwa is, of het alu roti is, of kele erte is. Suriname ke manai, jab 10 roti banawe hai, ta 5 goba alu bhadi, aur 5 goba met erte, dal bhadi. En dat zetten ze daarbij gekookte aardappelen, kousen bang, en meestal harde kip. Of masala curry noem maar op. Maar is hij nou raten, maar dat kip op je baren met nabolo goeie koets. Maar alu bhadi vegetarisch. En op straat krijg je rotirol en vegetarische roti. Dat is er namba. En Marons doen mee met die roti dingen bij al die verschillende grote roti shops die Suriname kent.
0: Ja, nee, ja. Dus het bolle heg, roti ake baren met hame mankere jij heb roti kijken. Maar ja, goed, oké. Okay. Je had even...
1: Ga heb je bijna eens een Lloyd? Ik heb een borasa na ons jaar, hè?
0: Abbe ham, ja, probeer ik erop benauw. Ik had in Robby, dus het gaat me wel lukken. Je had heel even kort aangestipt over die plaatsing van die leerlingen en tekort aan klaslokalen. Die problemen, waarom blijft dit probleem bestaan daar in Suriname? Hoe kan het? Is het niet goed georganiseerd? Hoe kan dit?
1: Managementprobleem. Los van het geldprobleem zou erop lijken dat je een geldprobleem hebt. Paisa na hai, aannemers ke bhare ke om dit te doen, et cetera. Maar is flauwekul. Het heeft te maken met minister Dirk Curry van Onderwijs. Hij heeft de leiding. Hij moet ervoor zorgen dat eind september alle werkzaamheden klaar zijn. Ook er met een aantal leerlingen en aantal leslokalen moeten matchen. Je hebt vier dingen nodig bij Lloyd. Ik wil schooldraaikeren met Holland met Biba. Eerste is locatie. Kielerken waar je jij zeggen. Dusra is leerkrachten. Zodat je legitiem onderwijs hebt. Geen illegaal onderwijs. Derde is schoolmateriaal. Welke boeken ga je gebruiken? Welke literatuur ga je gebruiken? Etcetera, zodat je combinatie hebt. En vierde is het meest belangrijkste. Wettelijke toestemming. Dat het ministerie van Onderwijs gaat inspecteren. Anders krijg je free fall all. Maar in Bolivie 75 lokalen zijn tekort. Maar met ICT erbij kom je op ongeveer 150 lokalen. ICT-baan die dingen die te maken hebben met automatisering en computer, noem maar op. Want we hebben opdracht van aanwezig. Dus geplande bouw en lokale tekort hebben ze, heeft Curry niet kunnen wegwerken. Dus Janssen toch heeft die verkiezing verloren. Minister Ori dus heeft een gele kaart gekregen en hij moest het ontgelden en hij is vertrokken. En daarvoor had je andere ministers van VAP. Maar Curry is gekomen na anderhalf jaar. Genoeg paisara. Maar het werk is nog niet af. Nu heeft Curry gezegd, we gaan nu weer werken. En eind december gaan we ervoor zorgen dat van die 150 lokalen 93 gebouwd zullen worden. En ze zullen proberen om voortgangsoverzichten met de Nationale Assemblee te bespreken. Maar ja, DNA heeft weer gevraagd aan, kema elke week de stand van zaken, zoals wij doen, de stand van Suriname. Kema de stand van onderwijs. Dus hamelijke oproep, mijn oproep ook aan Suriname, als jullie luisteren, als de deskundigen van die politieke partijen hier luisteren, geef wekelijks een stand door. De stand van onderwijs, de stand van gezondheidszorg, de stand van de economie, de stand van sociale zaken, de stand van districten. Dan weet je welke planningsafdeling met wat bezig is, welke problemen er zijn, welke districten lokale hebben gekregen, waar zijn aanvullende maatregelen nodig. Kortom, Curry heeft een probleem, hij heeft het niet kunnen oplossen. Paisa genoeg raha, planning na moise raha. Nu hebben leerlingen geen plek om op die scholen ingeschreven te worden. De nieuwe lokalen zijn niet beschikbaar. En met andere woorden, een enorme achterstand wat het is. En bij Lloyd, laat me direct erbij zeggen. Geldachterstand is op te lossen, omdat je paisa kan lenen. Maar onderwijsachterstand kan je nooit oplossen. Laat me de mensen in een spreekwoordelijke zin aangeven. Bajor, wanneer wij een programma verzorgen, die lesernani, dis, jaatkaro. Dit is ook tevens een onderwijsprogramma. Ik zeg het vaker, stuur je kinderen naar onderwijs. Anders heb je wijs die ondergaat. Onderwijs mag nooit, eigenlijk moet het bovenwijs zijn. Onderwijs moet je niet hebben. Wij onderwijzen, wij willen hebben dat je wijs wordt. En alles wat onder is, moeten we op een hoger niveau brengen. Dat wil zeggen dat Curry eigenlijk een gele kaart verdient. Als je dat gegooid hebt eind december, kakkeren. Hè? Maar geldprobleem, managementprobleem, uitvoeringsprobleem, aannemersprobleem, tijd, slechte planning heeft ervoor gezorgd dat hij die dingen niet heeft. Of zo'n bolletakje Hollandse containers, met schoolmateriaal. En hij heeft nu een tijdelijke oplossing. 22 containers zijn vanuit Nederland onder meer of andere landen op weg naar Suriname. Om ervoor te zorgen dat volgend kwartaal het beter gaat worden. Dus hij wil sneller inklaren. Dikke gooikie kagel weer.
0: Robbie, ik heb nog twee vragen voor het programma Deel Hestanami, de stand van Suriname. Anand en ik maken natuurlijk het programma Coffee, Chai en Cake Show, middagshow, elke dag bijna. En er kwam iets ter sprake over de partij in Suriname. In Jaap, in Nederland heb je links, rechts, middenpartij. Hoe zit het in Suriname? Heb je daar ook linkse partijen, middenpartij of rechtse partij? Of is het alleen maar gestoeld op de gemeenschap? Hindustanische partij, Kriolische partij, Javaanse partij, heb je Chinoakje partij, maar heb je daar ook een middenpartij?
1: Nee, maar niet zoals we in Nederland kennen met links, rechts en dat soort dingen. Kijk, links, rechts is een ideologie voor ontwikkelde landen. Europa ketjijba. Suriname met links, rechts, maar ik ga liever verkeer mee. Links verkeer en rechts verkeer. Rechts verkeer heb je niet. Zal je links chalawen?
0: Je
1: rechts chalawen, zal je met de aanrijden?
0: Op per se de heerverkeersdoden heen. Maar goed, oké. Okay,
1: ook dat nog. Maar goed, maar het is een ideologische kwestie. Van links, groen, links en pro en noem maar op. Waarbij dus ze opkomen voor de minder bedeelden, voor de werkende mens, Partij van de Arbeid, noem maar op.

0: met dat niet. Suriname is een mengelmoes. Kijk naar maar links-rechts. Suriname heeft partijprogramma naar gericht op kleine man of grote man. Het is gericht op Suriname ke admi. Suriname ke menei. Suriname ke ontwikkeling. Dus ik zeg vaker, neem deze mee. Suriname heeft geen links. Suriname heeft geen rechts. Suriname heeft alleen maar rotondes. Links, rechts is allemaal rond, rond, rond, rond, rond. Dat is de rijrichting.
1: Ja,
0: dus zo rotonde de maar abiroi.
1: Dus, zo we, zo
0: dus
1: we,
0: wat heb je?
1: Rotonde met z'n gommen heen en de zakken Barantina houden. Kus nou oplossen.
0: Precies, soms. Janik hij kan Barantina houden omdat ze maar rotonde soms lelen is als een plek met een T-kruising, met een T-splitsing. Jan stop hoor je. Dat is mijn box. Dan naar links zij pijn, naar rechts zij pijn, te parikoedeke. Want je hebt geen dingen die goed geregeld zijn, bijvoorbeeld qua infrastructuur. Hè? Heeft onverharde weg voorrang boven een verharde weg? Wat zijn die specifieke dingen? Dus je hebt derde wereld dingen. Dus goed dat je dus koffie, chai en cake hebt, noem maar op. Maar Suriname met je toebolte koffie, chai en cake, zie daar, dan ga je een vertaling moeten maken. Suriname is geen koffieland, ze me pieën wel. Maar wat heb cha op de eerste plaats? Ba. Ze hebben China bolle. He. Cha zonder die I.
1: Yeah.
0: Omdat chai ze hebben bolle India met toch India chai, yeah, masala chai, yeah, noem maar op. Dus ze hebben wat ze hebben surwaat kregen. Cha. Arre, koffie ouwe, dieren, dieren. Mensen drinken het wel. Het is niet zo. Maar het is geen cappuccino land. Het is geen koffie verkeerd. Het is geen latte. Dat is alfa zet. Dus je Suriname programma, je ulta kregen gooi. Dan bolle je koffie, chai en cake. Dan Suriname met ai. Cha. En dan zou je dus dan die chai krijgen. Nee, dan wil je cha, David, de cake naar ai, de cake en milai, bijvoorbeeld boyo.
1: Fiado.
0: Fiado. Fiado zou men krijgen maronskanti thora se. Toch? Of via fiado krijgen thora maronskanti se, bij wijze van spreken. Ook lekker, ook
1: ja,
0: lekker.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je dus, laten we zeggen, die boyo. Bij wijze van spreken, die gaat een klein beetje richting de Javaanse gemeenschap. Acha, choro.
1: Nee.
0: Maakt niet uit wat het is. Dus dat is die vertaling. Maar je hebt geen links-rechts. Je hebt rotonde partijen. Niet gericht op etniciteit. Het lijkt er wel op, omdat ze traditioneel zo zijn opgegroeid.
1: Ha.
0: Maar het is hele Verenigde Hindoestaanse Partij, hele Namra. Abba, Verenigde Hervormingspartij, VHP. Cedric van Samson, Cheryl Dijksteel, Dasai, sub VHP keba, terwijl ze man Malaiba en Creoolse broeders ba. Bij NDP heb je Permisser, ik zei Adin heb je ook, noem maar op. We hebben bij Malaiba, daar heb je ook een beetje mix. De enige traditionele Malai partij wat een beetje gebleven is, maar Percaya Luhur. Uba somo harjoke. Oei, maar zo'n hardje bole, ze man bole, maar ba PL, bole PL ke afkorting ke betla, ba pa el lau.
1: Yeah.
0: Maar het is niet zo. Maar die mannen staat de plus jaardag, noem maar op. En je hebt kleine Chinese partijen, maar ze roepen zich allemaal nationale partijen. Dus in alle namen, NPS, VAP, NDP, noem maar op, heb je het woordje nationaal, nationaal, hervormings, hervorming. En dat is Suriname. Suriname is zijn eigen identiteit. Suriname is een dorp. Suriname is, zoals ik zeg, van een heerlijk land. Een mooi land. Een tropisch land. Je moet hem niet zien als vakantieland. Want we hebben, kan je zeggen, stranden naba. Maar het heeft andere compensatiedingen. Waarbij er een groot gebied van Holland wordt gefaciliteerd met Café Amsterdam. Met Groningen. Met Alkmaar. Met plekken zoals Rembrandtplein, wagaira, wagaira. En dat maakt het mooi.
1: Ja. Jullie, Robbie, hebben ook mede partij oprichten, Carilia Suriname. Maar laatste vraag voor vandaag, Robbie. Als je de afgelopen week overziet, welk nieuwsfeit heeft volgens jou de grootste gevolgen voor de gewone Suriname van de afgelopen week? Nieuws van de afgelopen week.
0: Grootste gevolgen? Klinkt een beetje gek, maar grootste gevolg was een impactprobleem. Een mentaal probleem. Het grootste effect van Suriname, talk of the town, was iets van in Nikeri, die twee doden in Nikeri.
1: Oha.
0: Waarbij een militair een andere man, een belastingambtenaar, heeft doodgeschoten.
1: Hier kijken.
0: En het heeft behoorlijk impact gehad in Suriname. Je moet hem zien in de relationele sfeer.
1: Ah.
0: Relationele sfeer. Alle namen zijn bekend en noem maar op. De politie heeft die dingen doodbericht geanalyseerd. Ze hebben dus een aantal dingen aangegeven. Laat me het gewoon simpele bewoordingen aangeven. Iedereen heeft het gelezen.
1: Maar waarom heeft

0: het een grote gevallen voor de gewone Suriname, dit bericht?
1: Ja, omdat, kijk, iedereen gaat denken van alweer iemand die met een pistool heeft geschoten. Nikeri is een kleine gemeenschap en het heeft vaker voorgedaan. Paramaribo, noem maar op. Dus wat zei ik, mentaal probleem, mensen moeten beschermd worden. Laat me het aangeven. Motief vermoedelijk relationele sfeer. Dus je hebt een DNV'er, een militair, die heeft een andere man doodgeschoten. Volgens politieberichten, informatie van de persdienst van Nikeri, let wel, de persdienst van Nikeri, hadden twee mannen een relatie met één dame. Die dame, die was zelf getrouwd, heeft drie dochters. En die ene zou een ex zijn en die andere zou de actuele zogenaamde buitenman zijn.
0: En, plus
1: en het heeft behoorlijk impact.
0: Ja, en plus had ze een man.
1: Plus had ze een man, ja.
0: En dan nog twee buitenmannen.
1: Ja, zo werd het ook genoemd, ja.
0: Oké.
1: En ten midden van of in de buurt van het politiebureau in Nikeri, voor de Nikerianen die beter weten, zeg maar tussen Telesuur en de Surinaamse Postsparbank, daar in de buurt, de beelden zijn online, gaat die 43-jarige man, de DNV'er, militair, koelbloedig te werk, hij loopt naar die andere man toe, die in die auto was waarschijnlijk met die vrouw, en hij schiet 4 keren op die man, en vervolgens schiet hij zichzelf neer. 2 doden en wat is impact ervan? Omdat het vaker heeft voorgedaan dat er doden vallen in relationele sfeer. En bij een van de slachtoffers, familie Boudram, laat me het ook noemen, een jonge man die werkte bij de Belastingdienst en de andere werkte bij Defensie, die was een RR-lid, resortraadslid van de VHP. Grote familie. Dus als je zegt van alle drie, ik ken alle drie families. Zeker 1 ken ik goed. Dus schietdrama heeft impact gehad. En ik noem dit, waarom heeft het impact? Omdat minister Manoret, Justitie en Politie en wij ook het constant hadden over, als je kan herinneren, vorige maand voor ik op vakantie ging, doden, verkeersdoden, zelfdoding, suïcidaal gedrag, mensen die niet meer willen leven, criminaliteit. En we hadden het constant over, wat moeten mensen doen in Suriname om instanties erbij te halen, om een stukje zorg te geven met maatschappelijk middenveld, met bedrijfsmaatschappelijk, noem maar op. Dus schietdrama Nikeri, motief vermoedelijk relationele sfeer, uitgebreid gemeten, heeft behoorlijk impact gehad op politie, op zorgpersoneel, op Nikeriaans gemeenschap, ook binnen de Hindoestaans gemeenschap, want sapkoi bolle, kijk maar naar social media. If you up you masrananga depching, sa je draai nanga buitenman. En dan weer naar die buitenmannen. Als jij dus bij wijze van spreken, ook Boudram heeft een vrouw en kinderen, ik weet niet van die anderen. Als je dat hebt, wat kleed je met een getrouwde vrouw, met een moeder van 3 kinderen?
0: Man.
1: Want nu zijn 3 gezinnen dus ontwricht. En iedereen is ermee bezig. En nogmaals, de DNV'er, wat is het? Dat zijn mensen die werken voor president Simons. Onderdeel van Defensie. Onderdeel van ministerie van Justitie en Politie. En schietpartij in Nikeri, man schiet partners ex neer, noem maar op, heeft behoorlijk veel impact gehad. En dan heb je ander nieuws, de jaarrede van Simons die niet goed was, die jugu-jugu met Guyana, die Ramadan kwestie, de verkeersdoden. Maar dit laatste nieuws van afgelopen 2 dagen met een schietdrama in grote families heeft de talk of the town beheerst. En dat heeft dus eigenlijk de samenleving behoorlijk opgeschrikt. En vanuit deze plaats, de familieleden van de slachtoffers, familie Boudram wordt woensdag gecremeerd. Heel veel sterkte en kracht toegewenst. Maar ook de DNV'er en hun familie, heel veel sterkte. En ook de familie dus die gescheurd is, want ik heb begrepen dat die huidige man van die vrouw, dus die vrouw die de aanleiding zou hebben gegeven voor die Djibouti, Ugelba politiebureau mee, en die heeft aangegeven aan politiebureau, ik wil deze vrouw niet meer hebben in mijn huis, want nu is ze betrapt met 2. Voor hetzelfde was zij ook neergeknald. En ik wil geen jugu-jugu meer hebben. Dus moeder van 3 kinderen, misschien straks gescheurde geschillen. Patana heki mafi hoi, kina mafi hoi. Maar laat het een lesson learned zijn, ook voor vrouwen en ook voor mannen. Zorgen jullie ervoor dat jullie niet in die sfeer terechtkomen van criminaliteit. En aan de andere kant, hier in Nederland hebben we het verhaal gehad van femicide. Suriname heeft suïcide. En laat ons dus ervoor zorgen dat er geen enkele vorm van side dingen zich plaatsvinden. Geen femicide, geen suïcide. Maar dat we dus ervoor zorgen dat we een mooie tijd tegemoet gaan.
0: Nou ja, goed, Robbie, we gaan het een keertje wel hebben over de mentale gezondheid van de gewone Surinamer. Dat doen we wel een andere keer. Dankjewel voor je bijdrage voor vandaag in Dilhesanami, de stand van Suriname. De nieuws, Raha.
1: Mag ik nog tot slot iets erbij toevoegen?
0: Uiteraard.
1: Bye Lloyd, nogmaals voor de mensen die me gemist hebben. Nogmaals heel veel dank. Nogmaals, Shub Nauratri. Maar ik wilde toch wel even memoreren. Vandaag, 11 oktober, is Amitabh Bachchan jarig.
0: Oha, inderdaad.
1: Het is belangrijk. 84 jaartjes jong. Suriname mego Amitabh Bachchan ke show he. Of Raha Kania, uitverkocht in Asuria. En Ujala UR heeft altijd aandacht gezonken aan muziek, aan Ghana, aan Bajana, Meervaart, noem maar op. Al die uitzendingen, die mensen bezoeken die dingen. Otto Hotarhega en Meervaart. Maar Riaz Ahmed Ali en Co, die hebben samen met Nisha Madaren en noem maar op ook een Amitabh Bachchan dag georganiseerd. Met aandacht voor Amitabh Bachchan's songs of noem maar op. Dus als het even kan, Amitabh Bachchan is niet alleen iemand van KBC, maar zijn vrouw is ook Jaya Bahadri, parlementariër, politicus. Ik wil Amitabh Bachchan ke Ghana aap bhi draai kar diye. Als ik ooit Suriname mee bhi sun lien.
0: Aur
1: Suriname mee jitna Amitabh Bachchan ke fan ba. Aur Holland mee jitna Amitabh Bachchan ke fan ba. Yaad kariye, want wij zijn zo opgegroeid.
0: Ja,
1: en Ujala is toch ook een groot station voor Bollywood, voor Amitabh Bachchan en voor iedereen die te maken heeft, noem maar op. Maar Lloyd, dat wilde ik even aan toevoegen. Dat we Amitabh Bachchan ook een klein beetje kunnen hebben.
0: Ja, dankjewel Robbie, dat je vandaag weer je bijdrage hebt geleverd op Ujala Radio. Deal is aan de stand van Suriname. Ik wil laatste vraag. Ja. Hamlok Batjari, ik heb er in Coffee Chai. Vandaag is Coming Out Dag in Nederland. Ik weet niet of het wereldwijd is. Heb je dat ook in Suriname, een Coming Out Dag?
1: Niet als zodanig. Precies wat ik zei, die verschillende benamingen.
0: Ha.
1: Op het gebied van Coming Out Dag of Pride Month of homoseksualiteit, et cetera. Die heb je niet. Maar wat je wel hebt, is dat het dieren gelegaliseerd wordt, het genoemd wordt.
0: Hmm.
1: Oktober wordt genoemd als het Pride Month, noem maar op, Coming Out Day. Zie je, dus Engelse bewoordingen. En dan gaat men een film tonen, links, rechts of noem maar op. Maar die dingen zijn er allemaal hoor. Sociale realiteit is er, cultuur is er ook. Stigma is er ook, community is er ook. Maar die activiteiten zoals we hier hebben met diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie, noem maar op. Die heb je niet. Niet als op die manier. Maar als het er is, dan is het in kleine vorm, noem maar op. En je hebt LGBTQ rights in Suriname. En ook 11 oktober wordt dat ook als zodanig genoemd. Zoals je in Suriname in Nederland zegt, nationale kom uit de kastdag. Maar op die manier niet. Maar vrijdag, 11 oktober, dus vandaag, wordt over het algemeen een beetje herdacht. Een beetje gevierd, de Pride Month. En dan komt die samenleving bij elkaar, bij de verschillende plekken. Maar het heet soms Bondru Ini Differenti. Prodowi, Strefi en dat soort namen. Maar niet zoals in Nederland. Groter, sterker, met heel veel dingen. Maar er is een soort regenboog, zebrapad en solidariteit in Suriname.
0: Nou, dankjewel Robbie voor vandaag.
1: Moisereye, Ram Ram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, iedereen, alle luisteraars. Moisereye, fijne zondag. Brasaroy.
0: Jij ook toe. Ja, de kapen is een heel jala radio gezegd. Wat je programma? Deal Hesernami. De stand van Suriname. Vandaag heel uitgebreid. Maar Kabi Kabi Chahinga toch? En Robbie die kan het ook heel goed uitleggen. Ook een Muyame Itna Samachari, Itna Cijfers Hega. Hij kan het ook heel goed duiden. Alles kan hij goed duiden. Sernam Dis Kebarime. Maar ja, Japan Kebarime ook. Morgen wordt dit herhaald. En vandaag om 5 uur wordt dit programma ook herhaald. Jolok Nasun Paishega.

Soms wordt je in de wachtkamer gezet. Het hoor als je ook hoor. Kunnen reageren, Chris, nieuws wat je bij me. Nou, Suriname heeft wel misschien vrijwilligers, maar ze hebben naar mijn kamer gekregen om die lokalen te repareren in Suriname. Ujala Radio, je ging zo meteen, dus via Suriname, Ujala Radio, is repeerd, kan zeggen. Bij de Ganahangama, en dat is door enige echte. Kan hem met hem jekken? Ja, Subha Sugubin. Ja, Aur Kishore Kumar Kiawaas mee. Ik hou naar mama op koos van Anne Kujar. En dit komt uit de film Mukadder Ka Sikander. Amitabh Bachchan ki verjaardag, hè? Dus laten we ook een beetje vieren. Namens Ujala Radio feliciteren we ook Amitabh Bachchan. En als jij vandaag jarig bent, tot Tokyo Bihamaila feliciteren. Op deze mooie, regenachtige Abdul Ghamli Karigahiga.

उजालास लाइव लीत ओंस फेवरेट नंबर दिस ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे नहीं तो Vandaag zondag, toen Maya kon je een mooie film dikken. Nou, kijk dan naar een nummer, naar een film van Amitabh Bachchan. Kabhi Khushi, Kabhi Gham, Sholay, Of Dawn. Heel veel mega.

carnaval op bij de Ghana Hangama via Sulina vanaf 3 uur op Ujala Radio. Subhaas is helemaal te jaar. Oké, Amita Bajan, kia haas verjaardag. Ook haar verjaardag, ik ga hem ook mijn eilaf hier, toen ik zat. Ik wil laatste nummer, toch?

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en...

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts 1 boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalde. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
3: Ujala's Sona Chireya.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.

0: मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Maurice de Jong.
10: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn €24.000 terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai dete hain via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
0: कॉपीकार्टन फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn €24.000 terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
1: You are उजाला रेडियो हेडलाइंस। Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh. Ojala Radio, Ojala hi Ojala, deze bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio, DAB Plus ke zariye. Ojala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
1: Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining. Ojala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।
1: You are
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ojalalarhe, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkel Optocht Kezaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkel Optocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per grillena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien het, door zalgeren het. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel het, door shadi honne wel het. Ja, kizika moende saskar het. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneerticket Gridlinaar. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arakan.
4: Hi, I'm Mehul Arakan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

एक बात है साथी, मुझे

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsak. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jalinde.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, sunwalo, mijn naam is Jairam. En dit is jouw Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station, jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

You are. Ujala Radio Headlines. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.

You are. Yala Radio Headlines. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Een prominente republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. En tot zover de headlines op Ujala Radio.